Kijk hem aan, maar niet ontploft. En Jupiter niet neerploft. Een F-16 op onze kop. Door de schuld van een verkeerde knop. Een verdoemde engel of een meteoriet. Of een doodvermoord.

de koerier. Met een hele berg bedrukt papier. Van het aanslagjaar en de achterstel. Ze sneeuwen eerlijk in mijn vel. Voor het kindergeld en de ziekenbond, voor de vulkarren en voor Max de Nond. Van de advocaat een heel verhaal en van de friks een procesverbal. Een koddendouche, 's nachtens vroeg.

smart. Met vlees en kaas en groen slappard. Met volgeladen autobak. Recht en rust op mijn gemak. Met wekelijks keukenransoen van kik en keun, kalf en kalkoen. Ontvet ons met in pot en pak, in doos, in blik en plastic zak. Bespoten, gekleurd, gesteriliseerd. Langs alle kanten geforceerd.

voetbalmatch. Of volgde een televisiekwatch van politiekers in debat. En tot zijn smoelen schop in het gat. Een gijzeling in Zaventem, een overval in Wevelgem. In Ierland nog een moordaanslag en vanmorgen nog een regendag. Zeven gangsters zijn ontsnapt.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Verleidend kwam je binnen, die avond midden mei. Voor ik het goed besefte, lag jij in bed naast mij. Ik was altijd te vinden, voor een one-night.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek.
2: Hoor je hier.

0: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn nieuwe

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Bij Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilde treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
1: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal dank.
0: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
1: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal dank.
0: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
2: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: plaat die hoog in de hitlijsten stond in de zomer van 1985. Baltimora was dat en de Tarzan Boy.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We zijn weer vertrokken in de zomer van 2026 voor een nieuwe aflevering van de Muzikale Parels. Wees welkom iedereen.

0: Bob Bryson, een paar weken geleden overleden. Hij werd 75 jaar. Dit was een duet welke hij inzong in 1985 met Roberta Flack. Tonight I celebrate my love with you.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 juli 1975. Tammy Wynette met Stand By Your Man. Dit iconische countrynummer groeide uit tot een van haar grootste hits. Het werd oorspronkelijk al in 1968 opgenomen en kende een enorme doorbraak. Tammy Wynette die werd ontdekt door producer Billy Sherrill. Hij gaf haar niet alleen een contract, maar hielp haar ook aan een artiestennaam. Stand By Your Man werd in amper 15 minuten geschreven. En ondanks haar twijfels groeide het nummer uit tot een klassieker. Het stond wekenlang bovenaan de hitlijsten. Het nummer betekende haar definitieve doorbraak bij het grote publiek. Tot op vandaag blijft het een vaste waarde in haar repertoire. Het is een echte evergreen binnen de countrymuziek.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: In Excess uit de 90s en Bitter Tears. Omdat het zomer is, hebben we zometeen een cocktailplaat. Maar eerst zit Christophe Van Dam naast mij voor Hit Story.
1: De geschiedenis van de hit.
2: Geschiedenis van de hit.
1: Met Christophe Van Dam.
3: When Your Heart Is Weak van Cock Robin ontstond midden jaren 80 als de debuutsingle van hun titelloze eerste album. When Your Heart Is Weak werd geschreven en gecomponeerd door de frontman Peter Kingsbury. Hij putte uit zijn achtergrond in klassieke muziek om zo'n ballad te creëren die zowel emotioneel als gepolijst was. De tekst beschrijft een man die verliefd is op een vrouw, maar onzeker is of zij hetzelfde voelt. De bekende metafoor, I'm gonna pick the lock on it, ik ga het slot ervan kraken, benadrukt zo zijn vastberadenheid om toch haar hart te veroveren zodra haar verdediging wegvalt. De iconische clip werd opgenomen in het Joshua Tree National Park in de Californische woestijn. Hoewel de single aanvankelijk flopte in de lage landen, werd het na het succes van The Promise You Made opnieuw uitgebracht en bereikte in 1986 alsnog de hitlijsten. In landen als Frankrijk en Duitsland was het meteen een dikke

0: Natuurlijk ziet er alles anders uit als de zon schijnt. Dat was André van Duin.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Als je net inpikt, van harte welkom. We gaan op zoek naar de mooiste melodieën uit de vorige eeuw. Met zometeen een one-hit wonder, maar ook een vergeten muzikale parel uit de 70s van Two Man Sound en Brigitte Bardot. Maar eerst naar de hitlijst van 1985 met OMD. Dit is So In Love.

Sound, een leuk zomerplaatje over Brigitte Bardot. Zometeen onze one-hit wonder hier bij de muzikale parels. Maar eerst naar de 60s met de Tremaloos. Here comes my baby.

0: gaan we terug naar
1: 1982. Het Amerikaanse-Canadese duo Sherry die scoorde een grote danshit met Murphy's Law. In de VS werd het nummer een nummer 1 in de Billboard Dance Chart en ook in de UK haalde het de top 20. Het is typisch voor die tijd met die hoge stemmetjes en funky beats. In België strandde het nummer op 25. Het is een echte one-hit wonder, want in 1983 gingen de dames elk hun eigen weg.
0: Een

Cherry en Murphy's Law. En omdat het zomer is, heb ik zo'n kort zomers verhaaltje over zand tussen de tenen. Want er zijn mensen die na een stranddag nog weken zand in hun auto vinden. En eerlijk, dat is misschien wel het mooiste souvenir van een zomerse dag aan zee. Wat denk je daarvan?

gaat als een boon voor Stevie Nicks, een van de leadzangeressen van Fleetwood Mac. As Long As You Follow. Dat is een plaat die ze uitbracht in 1988. En nu gaan we nog eens naar 1974. Ken je deze nog? R. Dean Taylor en Window Shopping.

niet zo'n grote hit geworden in 1974. Maar toch leuk om nog eens te horen. De radio, je hoort het bijna nergens. Alleen bij de muzikale parels. Hardeen Taylor was dat en Window Shopping. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week, dan zijn we natuurlijk graag terug. Dan doen we het opnieuw. En vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van Steve Winwood. While you see a chance, take it. Dat gaan we doen. Geniet vooral van de zomer en tot volgende week.

0: Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
1: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal dank.
0: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar.
6: En dat wordt gevierd.
5: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
7: Niemand mag alleen zijn.
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
7: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
5: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Goedemorgen, we zijn vandaag zondag. En ik moet even naar de kalender kijken. 19 juli 2026. Welkom in Uw Vraagt, wij draaien. Goedemorgen, Tony.
1: Goedemorgen, Hilde.
0: Je ziet er goed uit.
1: Zeker.
0: Zeker. Zeg, ik heb het nog niet gehoord, maar wie heeft gisteren gewonnen? De Frankrijk of, Engeland?
1: Ik heb het niet gevolgd gisteren, weet het niet.
0: Okay. Hey, Engeland stond 1-0 voor, dat weet ik. Maar,
1: De heer zal het ons wel vertellen straks.
0: Ik hoop sowieso dat hij Engeland is. Goed, de mensen kunnen bellen naar ons.
1: 02-6699-660.
0: Ja, inderdaad, voor jouw plaatje en verzoekje. En om streeks de klok van 11 uur verwachten wij onze Yves Segers voor het interview hier in de studio. Ondertussen gaan we een beetje muziek draaien. En ik zie, je hebt mijn lievelingsplaat klaargezet. Maar ik denk dat dat de lievelingsplaat is van vele mensen. Dat is John Miles en Music.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Dat was Sergio en Vrede op aarde. En als het helemaal goed is, dan hebben we een eerste persoon aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hilde.
0: Dag, Geert. Ik ben er zeker
1: Goedemorgen,
0: van...
1: Goedemorgen, Tony. Goedemorgen, Nancy.
2: Goedemorgen, Geert.
0: Ik ben er zeker van dat jij met de uitslag van voetbal kan zeggen.
1: Ja, 4-6.
0: Ah. Ja, Engeland heeft gewonnen.
1: Engeland heeft gewonnen, maar Harry Kane heeft niet meegedaan.
0: Ah. Heeft niet meegedaan?
1: Nee.
0: Ja, je moest gisteren wel lachen, want ik zag op Facebook zo een filmpje over Messi en Lamal. En dan met Harry Kane die zei van Messi's coming, Messi's coming. Dat was wel echt supergoed gemaakt met die foto.
1: Ja,
0: ja dat is nu toch ook wel... kun je niet uitleggen hè, dat Messi in de tijd die een kleine gewassen heeft.
1: Ja, dat wel.
0: En nu staan ze samen in 2K.
1: En nu staan ze samen tegenover elkaar.
0: Ja, de wereld is ondoorgrondelijk. Maar bon, goed,
1: maar
0: zeker de keer. Ja.
1: Ik denk ook, Hilde, bijvoorbeeld, Mbappé, die heeft nu de meeste gollen, hè.
0: Mm-hmm.
1: Dus Messi moet er normaal 2 maken voor topschutter te worden.
0: Ah ja, ah ja, ja. Dus hoeveel heeft hij er gemaakt gisteren, Mbappé?
1: 1.
0: Eentje maar, van de 4. Dat is weinig. Ja.
1: Dus... Oh, nee, 2 heeft hij er gemaakt, 2. Ah. Maar hij staat op 10 en Messi staat op 9, dus moet hij normaal 1 of 2 maken voor topschutter te worden.
0: Wow, dat zal wel gebeuren, zeker, hè?
1: Ja, ze moeten eerst winnen tegen Spanje.
0: Ja, ik zou heel graag winnen, willen dat Spanje wint, want ik vertrek maandag nacht naar Spanje.
1: Ja, ik weet het.
0: En dan kunnen we daar een beetje vieren, hè?
1: Ja, ik moet ook kiezen, want... Vivian is voor Messi, wij gaan naar Spanje, dus ik moet voor Spanje stemmen.
0: Maar Messi. Ja, kijk, Messi is een goede voetballist, je gaat me dat niet horen zeggen. Maar Messi alleen kan het ook niet, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Als hij geen goede omringing heeft... Zet een Lukaku alleen op terrein en gaat ook niet doen, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Dus, maar ja, Messi is speciaal een chapeau voor zijn leeftijd, hè, wat hij nog doet. Hè.
1: Ja, maar het is zijn laatste WK. Hè.
0: Misschien, hij sluit het niet uit, heeft hij gezegd.
1: Hij gaat misschien nog TK spelen. Hè.
0: Ja, ja, ja, we zullen het wel zien. Hè. En als hij de goede benen vindt, waarom niet? Zeg, jij wou de groetjes doen, hè?
1: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian.
0: Ja.
1: Aan jullie allemaal in de studio.
0: Dank u.
1: Ook aan Yves en Marianne en Kelly.
0: Ja.
1: Dan ook aan Johan de Radioman en Roosje.
0: Ja.
1: Dan ook aan Katrien, want die was gisteren heel goed met Cindy.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ook aan Danny de Groot, aan Jeremy, aan Rudolf en Anja, aan Frans en zijn vrouwke. Aan alle medewerkers, want er zijn er echt zoveel. Ah, dan ook aan Stolstonsi.
0: Ja.
1: Die dikwijls komt helpen met jou.
0: Ja.
1: En ik weet niet of ik er morgen ga zijn. Want wij gaan dinsdag naar de jaarmarkt in Sint-Niklaas.
0: Ja.
1: Dus ik wens je dan nu al een goede vakantie in Spanje toe. Hè.
0: Dank je wel. Het is wel verdiend.
1: En kom gebakken terug, hè.
0: Ja, ik kom even mijn kop terugsteken rond 2 augustus, denk ik. En dan vertrek ik 9 augustus terug voor een paar weken.
1: Ja,
0: dus, de ene kant bruin, de andere kant bruin, dat heert, ja.
1: Ja, een goede reis van mij gewenst. Dat was in ieder geval Vivian ook.
0: Dank je wel. Het zal vooral voor te rusten zijn.
1: Ja, maar... En eigenlijk gaat het niet meer zo warm zijn daar ook, hè.
0: Ah, nee, tegen volgende woensdag, als we er zijn, geven ze maar 41 op. Dus dat gaat nog, hè.
1: Oh, ja, kom.
2: Voilà, hè.
1: Maar als wij gaan, is het maar 23 graden. Dus dat is meer dan...
0: Maar ja, dat is in september of oktober.
1: November. De eerste november komen we toe. Dus,
0: wel, in november nog 23 graden. Kun je voorstellen wat een bakoven dat wat daar nu is, hè.
1: Ja, dat kan ik wel geloven.
0: Maar het is anders. Als je te warm hebt, spring je in het zwembad. Ik zeg dat wel goed.
1: Of we gaan naar de zee.
0: En Spanje is ook de zee, hè, dicht bij ons huis. Dus
1: Bij ons eigenlijk ook. Het is 10 minuten van ons hotel waar we zitten. Dus
0: Een groot voordeel uit op vakantie. Je moet dan niet werken.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus het is geen één die om je oren komt zagen. Doet dit, doet dat. Het is precies een ambulance.
2: Ik moet niks.
0: Yves doet dat ook met mij. Doet dit, doet dat. Het is precies een ambulance.
1: Ja, kijk, ja, schat.
0: Goed, maar ik ga jullie ook missen, hoor.
1: Ja, wij gaan jou alles eens missen, want echt, met dat programma van dat jij doet van de muziekdoos, dat is echt schitterend.
0: Maar ik heb een goede vervanger. Onze Rudolf Stevens gaat mij vervangen.
1: Wow. Ah, oké. Okay.
0: Dus dat is een waardige vervanger, hè?
1: Dat is waar.
0: Voilà. Dus, maar ja, ik mis jullie ook. En ik zal wel een keer bellen de zondag, hè, voor een plaatje aan te vragen. En de zaterdag bij Daniel.
1: Oké. Okay. Daniel, dat gaan wij al horen.
0: Daniel met Wendy, geloof ik, voor de zaterdag.
2: Ja.
0: En dan daarna is het Katrien met Wendy, denk ik. Dus...
1: Oké.
0: Okay. Ja. Komt allemaal dik in orde, Geert.
1: Dankjewel.
0: En de zondag is er onze Tony, hè. Dus,
1: ja. Ja, Tony doet dat ook heel goed, hè.
0: Ah, als je het maar weet.
2: Mijn moment, dus...
1: Mijn moment, ja.
0: Goed.
1: Het is echt schitterende muziek, echt waar.
0: Dank u.
1: Ja. En dat al 2 jaar lang.
0: Ja,
2: was,
0: 2 jaar en half al.
2: Ja.
1: Twee jaar en half.
0: Jij vroeg een plaatje van de Snappers.
1: Ja, en Padelle, omdat ik gehoord heb dat Yves Segers straks komt.
2: Hij zal gaan toekomen straks.
0: Hè? Rond 11 uur kwam hij, ja.
1: Met de Matthias erbij, dat is altijd goede ambiance.
2: Die Snappers, ja, ik heb die al gezien, die alle twee. Ja?
1: Ja, ik heb die ook gezien in het Slagerfestival.
0: Ja.
1: Want die deden de opwarming.
0: Oké. Goed.
2: Oké, Heert.
0: Heel bedankt voor te bellen en tot de volgende.
1: Nu gaan we sport doen, hè. Padellen, hè.
0: Oké,
2: het is goed.
1: Dankjewel.
0: Morgen tussen 6 en 8 doe ik nog een speciale live-uitzending samen met Cindy. Dus dat kan je ook nog bellen.
2: En voilà.
1: Oké, dat is goed. Tot vanmiddag.
2: Tot vanmiddag, hè. Heert, salutjes. Yo. De mensen kunnen nog bellen.
0: Op 02-6699-660 voor je vragen en verzoekjes. Laat maar komen.
2: We gaan gaas geven, hè.
0: Ja.

0: was er eentje van die schneppers. Padelle werd ons aangevraagd door Geert uit Beveren.
1: Snappen, snappen, snappen, hè.
0: We hebben nog iemand aan de lijn, hè.
1: Ja.
0: We gaan een keer luisteren. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, Tony en mijn beste vriendin.
1: Ja. Dag, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Alles goed met jou? Jij hebt precies goed wakker, hè?
2: Ja, ik ben goed wakker. Ik ben al lang wakker.
1: Ah, hey, chance.
2: Mijn
1: ja.
2: Radio staat al op van al 6.
0: Allee, vooruit.
1: Allee, chance dat wij ja. 24-7 zijn, hè.
2: Ja, ja, maar s'nachts laat ik ook op van tijd, zodat ik niet kan slapen.
0: Ja, van alles, hè.
1: Dan draait dat liedje van Ventura. Als je vanavond
0: niet kan slapen.
1: Niet kan slapen, denk aan de liefde. En ik zal maar zwijgen, want anders zal er een dolle bellen.
2: Nee, dan niet.
1: Onze Tony is weer curieus. Hij denkt dat de Nieuwzegers daar is. Hè?
0: Ja, het is hier een dikke bak toegekomen. Maar, en
1: jongen,
0: ik denk...
1: moet dat allemaal niet zeggen. Het is niet waar, het is een twee pikakens, hè, Rooske. Zeg een keer de groetjes.
2: Ja, heel speciaal voor u.
1: Ja, dank u.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy.
0: Dank u.
2: Voor Jeremy, voor ja. Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudo Stevens en Lietvrouwtje, voor Fransken en Vrouwken en Anneken, voor Geert en Vivian, voor Katrintje en Erik, voor Wendy en Cindy, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, en Erik de Valk en Peggy en voor Stonzi en voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Een goede nieuwjaarsbrief, bravo!
2: Ja. Dat is wel dat ik van werk niet moet leren.
1: Is dat, hè?
0: En welke plaat mogen we draaien, Rooske?
2: Van Meteor.
0: Nooduitgang van de Meteor,
2: ja,
0: de nieuwe.
2: Ja, voor die graag.
0: Wel, we gaan die zo meteen draaien na onze reclames, goed?
2: Dank u wel, Tommy.
0: Dag, Rooske.
1: Dag, Rooske.
0: Nog maar fijn. Ja, tot straks, hè. Salutjes. Ja. Yo, dag. De mensen kunnen nog altijd bellen.
1: 02-66-99-660.
0: Voilà, nu reclame.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
6: Radio Memory.
7: De beste muziek hoor je hier.
8: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Time is a moving train. Een hele mooie plaat was dat. Afkomstig van X27. Ah ja, Patje Klimson was dat. Met Tony.
1: Toe Fabiola,
2: en voilà ze.
0: Ik had hier een tiplijn. Je hebt gehoord, hij is aangekomen, maar we moeten hem eerst nog een beetje kneden, zodanig dat hij goed in vorm is. En na 11 uur hoort u onze Yves Segers. En om jullie al een beetje warm te maken, gaan we al een plaatje draaien van hem.
1: Wat moet een cowboy in Parijs?
0: Dat zal een nauwe, hè? We zullen er een keer naar luisteren.
1: Van Azen, tot straks na 11 uur.

0: Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
1: Danke dafür. Wir sehen wie wichtig Rettungsdienst ist, wie wichtig es ist hier zu investieren, die Helfer gut auszurüsten. Erstmal danke, danke, danke.
0: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
2: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
6: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur! Het officiële hulplied van Lucien van Impe. Mijn

0: Ja, als we het mogen geloven, een van de lievelingsplaten van jouw vrouwtje. We gaan hier ondertussen een beetje geluid geven aan Nief. Als het te luid is, moet hij maar aan het knopje draaien. Goedemorgen, Nief.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in het studiotje van Radio Memory in Beeldegem.
1: Ja, het is gezellig, hè?
0: Ja, voilà, allee, dat horen we toch graag. Dat horen we vaak zeggen. Ja, wij schrikken niet altijd zo'n grote vogel gelijk als jij. Ah ja, nee, of is het een kleine vogel?
1: Amai, dat is Larissa. Dat is ook wel redelijk dubbelzinnig gezegd.
0: Ik vond het heel tof je een tijd geleden gezien te hebben, zien optreden. En jij bent, ja, toch wel, je zit hier in ieders hart, zowel bij ons op de radio, maar hier in de streek ben je super populair. Waarom zou dat komen, denk je?
1: Goh ja,
0: uw afkomst voor het begin.
1: Ik ben ik gewoon, hè.
2: En voilà, gewoon.
1: Niet te veel tralala rond, dat hoeft allemaal niet. We zijn allemaal mensen.
2: Voilà.
1: En we doen allemaal onze job. En ja, bij de ene lukt dat al wat makkelijker als bij de andere. Ik heb het geluk gehad dat ik nog altijd mag meedraaien na al die jaren. En ik ben, zowel in de streek als eigenlijk over het land, hè, ben ik bezig met mijn optredens. En ik ben blij dat ik het nog altijd mag doen na al die tijd.
0: Ja, inderdaad, want ik was een beetje verschoten. Je vertelde me net dat je begon op 10-jarige leeftijd.
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen in Halle, mijn geboortestad.
0: Ja.
1: Ik werd daar in 82 jeugdprins, of laat ons zeggen, in Halle zeggen ze mini-prins.
0: Mini-prins
1: van Halle. En mijn verkiezing draaide al een beetje rond zingen en zo. En zo is balken aan het rollen gegaan, dat ze mij allemaal begonnen vragen van ja, kom op ons carnavalbal een paar liedjes zingen. En in die tijd was dat vooral André van Duin, die super populair was. En ik zong die liedjes dan van André van Duin en van Barry Hughes. De deurzakkers, allee, dat soort zaken allemaal. Pure carnavalnummers.
0: Ja.
1: Dat is sindsdien niet meer gestopt. Ik ben eigenlijk altijd blijven verder doen. Eerst dan werd ik nog jeugdprins van Brabant, dan jeugdprins van België. En toen kwam ook mijn eerste plaatje uit.
0: Ja.
1: Dat was het nummertje Pukkelneus.
0: Pukkelneus?
1: Ja.
0: We gaan even zoeken.
1: Ja. Misschien dat ergens op internet staat.
2: We gaan even kijken.
1: Ik heb er zelfs ook geen flauw idee van. Maar ja, dat was nog bij mijn kinderstemmetje zo. Hè. Zo precies een smurven aan het zingen was.
0: Wat was het toen?
1: 12 jaar. Hè.
0: 12 jaar, jongens. Ja. En een plaat uitbrengen. Dat is niet normaal, hè?
1: Ja, dat was eigenlijk
0: wel zot. School, dat hoefde niet voor jou.
1: Jawel. Ik ben altijd een hele vlijtige leerling geweest.
2: Soms.
1: Jawel. Ik ben heel vlijtig geweest tot, laat ons zeggen, ik naar het middelbare moest. Hè.
0: Ja.
1: Toen was ik ook net jeugdprins carnaval van België. En ja, heel veel van mijn medeleerlingen, of laat ons zeggen, ik zat in het eerste VSO, maar die dat dan hoger zaten, ja, die hielden het zotteken met mij en die gingen me aan de kapstok en van die toestanden.
0: Echt?
1: Ja. En ik heb daar op een gegeven moment zo'n digo van gekregen van school. Ik ben dan uiteindelijk een kameraad van mij gevolgd, die zat in de bakkerschool in Anderlecht.
0: Ja,
1: het
0: in de Seria,
1: dat ze zeggen.
0: Seria, ja.
1: En ik deed dat wel heel graag. Tot wanneer dat eigenlijk dan tijd was om dat ook gaan echt uit te voeren op stage. Ja, dan was het al veel minder, want dan was dat vroeg opstaan en zo. En ik was op dat moment ook al heel actief natuurlijk als zanger. Ja. Dus ik zaterdag en zondag moest ik dan optreden. Maar ja, als je dan s'nachts in de bakkerij moet gaan werken, dat was bijna niet te combineren. Dus ja, dan is dan ook in een stille dood gestorven.
0: Dus je waart bakker in spe, maar je zit het nooit echt geworden.
1: Het is er nooit niet van gekomen, nee.
0: Je hebt gelijk. Dus je bent, als ik het goed begrijp, al gans je leven professioneel bezig.
1: Ja, professioneel is eigenlijk pas gestart met Toast, hè. Dat is dus effectief zo.
0: Ja.
1: Toen begon er centjes mee te verdienen. Ervoor was dat zo voor een appel en een ei, kent dat wel, een keer hier en daar gaan zingen. Hè, voor 50 frank was dat in die tijd. Dat was plezant om te doen. Maar ja, bij Toast is het dan uiteindelijk wel
0: serieus,
1: echt wel serieus geworden.
0: Heb je nog contact met mensen van Toast? Of?
1: Nu regelmatig weer, omdat we binnenkort hebben we in het Sportpaleis de 10 om te zien special.
0: Ja, ja, ja.
1: Back to the 90s. En ja, we zijn nog in onderhandeling met Jos van Oosterwijk, want die doet daar
0: zo'n
1: beetje...
0: Leeft hij er nog?
1: Dat is de man die daar terug weer de supervisie
0: serieus?
1: Van dat evenement doet. Ja. En ja, ze hadden mij gevraagd eerst om alleen te komen. Mm-hmm. Maar ja, toen dat die mannen dat dan hoorden, dat het ja, zo ging zijn. Met onder de naam Toast. Ja, dan hadden ze zoiets van, ja, dan zou misschien toch wel nog een keer graag
0: originele meedoen.
1: Ja. En ik vind het eigenlijk raar, want ja, dat ze dan bij VTM en de productie die daarachter staat, niet onmiddellijk zeggen van ja, het is goed, we zullen Toast volledig nemen. Maar voorlopig, ja, zijn we nog altijd aan het wachten op nieuws of dat goed is of niet. Ik mag sowieso gaan, maar of dat alleen zal zijn of met Toast, dat weet ik nog niet.
0: Maar dat zou wel leuk zijn met Toast, want ja, ik heb gehoord ook van Philippe Daalse, hij is terug met Enzo nu. Ja. He, ook terug naar die jaren, want dat is eigenlijk het doel van die tien om te zien. Dus
1: ja, ze willen eigenlijk die echte jaren van vroeger laten herleven. We hadden toen ook Plaza.
2: Ja, dat groepje en Get Ready.
1: Get Ready. Jimmy is ook de vraag gesteld geweest, maar wel dan in de hoedanigheid van Get Ready zelf.
2: Ja. Ja.
1: Maar ja, sinds dat Glender niet meer is, zijn die mannen niet meer zo happig om dat nog te doen, om weer al een keer met drie op dat podium gaan te staan. Ja, ik kan dat ergens wel begrijpen.
0: Ja, Glenn was eigenlijk, maakte het plaatje compleet.
1: Dat is, hè.
0: En dan na Toast. Hoe lang hebben jullie...
1: Toast is eigenlijk maar een goede 2 jaar actief geweest. En dan in 93 ben ik solo gegaan. Terug met de eerste manager van Toast eigenlijk. Want dat is een beetje het probleem geweest binnen Toast ook. Wij zijn een paar keer van management veranderd, van platenfirma veranderd.
0: Ja, ja.
1: En binnen de groep, ja, op een gegeven moment was de futter een beetje uit. Hè. Het soep was van de kolen, wil ik eens zeggen. Het sap was van de kolen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, ja, ik ga dat spel hier niet laten doodbloeden nu dat ik iets opgebouwd heb.
0: Ja, ja.
1: Dat is altijd mijn betrachting geweest. Zij waren muzikanten, ik was echt wel de zanger. Dus als zanger, ja, kun je toch wel nog ietsje verder doorgaan, gaan groeien. En toen heb ik gezegd van, nu is het moment dat ik de koe bij de horens vat. En mijn solo-carrière op start. Dat is niet direct van een leien dakje gegaan. Ik kreeg wel heel wat aandacht. Mm-hmm. Met elke nieuwe single mocht ik in 10 om te zien komen. Maar het succes bleef een beetje uit. Hè. Dat is er pas echt gekomen dankzij Café de Zwaan. Hè.
0: Ja, dat ken ik van buiten. Café de Zwaan. Dat
1: ja. Maar moet tellen, van 93 tot 97 heeft het toch wel geduurd eer ik terug een dikke hit terug te pakken had. Ik stond wel regelmatig eens in de hitparade met mijn platen. Maar zo echt het nummer dat mij op de kaart teruggezet heeft, dat is toch wel Café de Zwaan.
0: We gaan een keer kijken wat onze Tony klaargezet heeft.
2: Zemmerwallen in de Winch, net voor reclame.
1: Ah, dat is een alslieken, hè.
2: Dat is van alle, ja.
1: Van de carnavalgroep.
0: Zeg,
1: de
0: kijk je straks ook eens naar iets van Toast en dan is Café de Zwaan.
2: Ja.
0: Dat is ook een van mijn favorietjes.
2: Okay.
0: We gaan even drinken.
2: Voilà.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Ja, geluk dat ik niet meer mee zing. Dat was Toast en ik schreef het van de daken. En dat is eigenlijk ja, de plaats waarmee Toast bekend geraakt geweest.
1: Ja, ja, want wij hadden daarvoor ook al een nummer. Losjes in de Blues noemde dat.
0: O, ja.
1: Ja, ja, ja. Dat was de zomer, net voordat ik Schreeuwers van de Daken eigenlijk eind van dat jaar uitgekomen is. Maar daar hebben wij eigenlijk wel wat radio-aandacht mee gekregen.
0: Ja.
1: Maar dat is nooit echt een hit geweest. En dan ja, op een gegeven moment ja, kwam dan Schreeuwers van de Daken uit en dat was ja, boem erop. Hè.
0: Zeg maar, jij zei, ik stond iedere keer op 10 om te zien. Had jij zo'n lange arm of zo? Want dat is nodig bij VTM. Ja.
1: Wij hadden op dat moment een goede platenfirma die heel veel Vlaams artiesten aanbracht. Zoals Nuo Valli zat daar ook
0: ja,
1: bij.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, wie zat er dan nogal?
2: De Luc Steno.
1: Sangoris zat
0: ja.
1: erbij.
0: Ja.
1: Luc Steno zat bij een andere firma.
0: Sergio.
1: Ook niet, nee.
2: Salim Segers?
1: Nee, ook niet.
2: Maar
1: er zaten er heel veel bij, maar toch. Allee, ja, en daardoor ja, was dat een beetje een wisselwerking. Als je bij een platenfirma zat dat toch een beetje aanzien ja. had, dan kreeg je wel makkelijker de mogelijkheid om...
0: Ja. We weten dat allemaal een kennis is.
1: Ja, ja, sowieso.
0: We hebben nog iemand aan de lijn die jou een vraag wil stellen. Goedemorgen, Geert.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, Yves.
1: Goedemorgen, Geert.
3: Ja, ik wil je alvast feliciteren met de cd van De Snappers.
2: De Snappers.
1: Ah, De Snappers. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is met mijn collega Matthias Lens, hè.
2: Ja,
3: ja, want die ken ik ook heel goed, hè.
1: Ah, allee, tof.
3: Ik heb een vraagje voor jou.
1: Ja.
3: Jij hebt vroeger nog mee geweest met Salam, hè, naar Spanje.
1: Ja, naar Jorge de Mar, ja, klopt, ja.
3: En ik, volgend jaar is de 40ste editie.
1: Mm-hmm.
3: En ik bel praktisch alle dagen met Salem. En ik ga vragen als jij ook mag meegaan.
2: Hola.
1: Allee, dan gaan we proberen van dat in de agenda te passen. Hè? Want tegenwoordig zit ik heel veel in Spanje. Maar dan een gans stuk lager natuurlijk. Hè? En als ik met de auto tot Ginder moet rijden. Dat is een serieuze afstand van Torrevieja naar Loret. Ik pijs dat we toch een uur of zes onderweg zijn.
3: Ja, want dit jaar gaan wij ook weer mee met Salem op Zet van de Reis, dus ja.
1: Ja, maar dat is altijd een leuke bedoeling geweest. Ik weet, ik heb daar verschillende jaren gestaan en we hebben ons altijd heel goed geamuseerd.
3: Maar dus, jij kan er echt ambiance in steken,
1: ja,
3: hè.
1: Ja, ik doe ik mijn best.
0: Maar,
1: hè.
0: Klopt dat jullie met 1200 personen waren?
1: Wel, er zijn jaren geweest dat die er inderdaad met zoveel, zelfs bij 1700 is die ooit nog geweest. Maar ik weet niet hoe het nu de laatste jaren is. Je merkt dat overal wel al een klein beetje minder is. Dat is logisch. Het is ook al wat duurder geworden weer. Want Jos stond daar... Allee, Salim. Ik zeg altijd Jos, want Jos is zijn echternaam.
2: Ja, ja.
1: Die was altijd zo... Ja, van principe, hoe goedkoper die reis is...
0: Ja, hoe beter
1: dat eigenlijk is. Hè. Maar door omstandigheden is dat ook allemaal een beetje duurder geworden. Zoals alles duurder wordt. En daardoor... Ja, bepaalde mensen uiteraard gaan afhaken.
0: En is het ook niet een beetje aan de leeftijd gelegen dat die vroegere fans nu ondertussen allemaal al wat ouder zijn?
1: Ook al. En de jongere mensen krijgen niet meer zo gemotiveerd om dat soort reizen te doen.
0: Het is wat ik dacht. Het is wat ik dacht.
1: Mooi.
0: Maar jij gaat erbij zijn, hè, Geert?
3: Ja. Wij gaan met 1300 mensen.
1: Voilà, kijk eens aan. Krijgt dat een dag van vandaag nog altijd maar bij één.
0: Ja, maar.
3: En dan nog een keer 10 zangers die meegaan. Onder andere Misha Mara, Loraline, Philippe Daalse, Kitana, Auerlie, André Legowski, Diana, Ter Fluiten.
0: Ja, maar geen Nief Segers.
1: Maar geen Nief Segers.
2: Ja.
3: Ik moet altijd kiezen uit 26 artiesten, hè.
1: Ja, maar het is ook zo dat ik een paar jaar ook met beltours meegegaan ben. Die mensen van de streek van Halle, die organiseerden toen ook een reis naar Lloret. En dat was dan onder andere met Larissa bij ook, dacht ik, als ik me niet vergis.
0: Ja.
1: En op die manier is dat dan een beetje logisch dat wij zaten in een ander hotelletje.
0: Ja, ja.
1: Maar het was ook altijd... wel leuk.
0: Larissa gaat nu voor het tweede jaar op tijd naar Slovenië. Dacht ik.
1: Ja, dat was vorig jaar blijkbaar heel goed meegevallen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want ze had daar wel wat schrik van. Dat is zo een locatie waar de mensen misschien niet echt happig naar zijn om direct naartoe te gaan. Maar dat is blijkbaar heel goed meegevallen. En het is toch een keer wat anders dan Spanje natuurlijk.
0: Geert, als jij nog een vraagje?
3: Ja, ik wil je nog heel veel proficiat wensen met jouw volgende carrière.
1: Dankjewel, Geertje.
0: Zijn volgende carrière? carrière?
3: Alleen bij je carrière.
0: Voilà.
1: Ja, het is zondagmorgen, het is ook nog niet goed wakker.
0: Nee, niks, nog niet goed wakker. Goed.
3: En ik ga het proberen vragen naar Salem voor volgend jaar.
0: Dat is een goed woordje.
1: Kom in de zakkoche.
0: Voor de nief.
2: Ik moet zeggen, de nief doet dat heel goed. Want ik heb onlangs een reportage gezien op TV Oost. En daar was hij ook in zwier, hè. De nieuwe
1: CEO's. Met TV Oost ook dit jaar weer mee geweest.
2: Ik heb het gezien.
1: Ook als er een heel
3: toffe reis stond.
2: Ja, het was in orde.
0: Welke streek zit je dan?
1: Wij zaten toen in Kusadassi.
2: Ja.
1: Ik zou zelf persoonlijk, als ik zo op reis zou gaan, zou ik nu niet naar daar gaan.
0: Ik ook niet.
1: Het is plezant als je dan met een groep bent, maar om daar als koppelje naartoe te gaan, zie ik niet zo zitten.
0: Wij zijn, voordat we iets gekocht hebben in Spanje, wij gingen jaarlijks naar Turkije, maar dan Antalya, Lara, de kuststreek. Moest mijn dochter luisteren, die is daar sinds gisteren in Hotel Titanic. Groetjes, Kelly vanuit België, van mama. Misschien luistert ze, want ik ben met haar aan het sturen, dus het kan wel zijn dat ze luistert.
1: Wie zit er daar zo tussen te jonkelen?
2: Aan onze heerde.
1: Alles op de achtergrond.
2: Geert, we gaan je laten. Hij is goed. Jo, dag Geert.
0: Man, wat hebben we nu weer binnengehaald? Jongens. Jij bent geen simpele.
1: Ja, ik flap eruit, gelukkig als ik het pijn zit.
0: Wij hebben hier nog wat platen van jou klaargezet.
1: Als jij een sjaal zegt, moet ik zelf beginnen zingen.
2: Ja, maar dat mag ook, hè. Dat mag ook, zeg.
1: Ja, maar zo'n morgens is dat
0: niet... Ik zei anders moest ik zelf beginnen zingen.
1: Ja, maar.
2: Ik heb een hele mooie klaarstaan. Waar is mijn vleeskroket?
0: Ja, dat was ook een topnummer, hè.
1: Ja, ook zo'n zotte.
0: Maar ik had gevraagd naar Café de Zwaan.
2: Dat gaan we ook nog draaien. En waar zijn die handjes, staat ook nog klaar.
1: De nieuwe moet ook nog spelen.
2: En allemaal de nieuwe gaan we ook nog draaien, hè.
0: Begin maar een keer met Hotel de Zwaan.
2: Hotel de Zwaan.
0: Café de Zwaan. Man.
1: Van mijn cafébox zal ik een hotel geven. Ja. Die pijst als helemaal op olie ontspelen.
0: Ja. Ga terug naar start. Die 2000 euro.
1: Ja.
2: Koffie alsjeblieft.
1: Ja, passeer niet langs start, ontvang geen geld.
2: Allee, we gaan er naar luisteren.

0: dat was Café de Zwaan. Dus, ja, Hotel de Zwaan. Zit hier met dat stekje neer?
1: Maar ik heb heel veel problemen niet door mijn eigen man
0: op. Maar
1: zit
0: dat dan
1: wel leuk? Nee, want dat het stond uit genoeg. Want het is precies langs hier een kant dat niet marcheert.
0: Ah, dat is ook
1: goed. Pijs dat kabelke kapot is.
0: Ah, wacht een keer, Yveske.
1: En zeg, nog een?
2: Yveske, dat is een koptelefoon van Nexion, hè.
0: Ja, maar
1: ja,
0: zeg, dat
1: mag
0: niet
1: veel. Dat is dat, oei, ja, zet mij... Ja, ja, maar
0: dat is
1: maar wel morgen lang zien, dat kan altijd. Ja.
0: Hier, allee, dat kan toch niet. Wacht, zal ik je een stekje weer insteken.
1: Allee, trek er een keer uit en stek er nog een keer in. Misschien wat beter.
0: Wacht, weet je wat? We gaan wisselen. Pak ga de
1: nee, maar het is goed, schat. Het is goed.
0: Ja, de baat, ja. Als ik het maar reuze is goed. Goed, er is toch iemand aan de telefoon?
2: Ja, we gaan even luisteren, hè. Voilà.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Hola.
0: Met wie spreken we?
2: Hallo. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo, wie hebben we aan de lijn? Ah, ze gaan nog een keer uit beginnen.
0: Zal, ja. Verbroken
1: worden.
2: Ja. Ja.
0: man.
2: We zitten hier in een café de Zwaan.
0: ja. Ah, het is de Kevin.
2: Ja.
0: Ah ja, Kevin. Ken de Kevin de Kevin?
2: Nee. Ja.
1: Moet je Kevin kennen?
2: Ja, maar het is een crème van een gast. Wacht, we gaan hem op antenne laten. We gaan hem op antenne laten, wacht hè.
4: De
2: Jeremy is hier ook al, hè. Kazali.
0: Ja, maar verbind maar direct door.
2: Ja, voilà ze. We gaan ze op antenne zetten. Hallo?
5: Dat ze mij op antenne halen.
2: Ja, voilà ze. De Jeremy.
1: Dat is
5: allemaal. Dag iedereen, dag Hilde, dag Tony, dag Yves.
0: Ik ga even voorstellen, de Jeremy Kazali.
2: Ja.
0: Sifflé sur la colline, dat is een liedje al gehoord.
2: Ja.
0: En hij doet samen met Rudolf
2: Stevens.
0: Alexander.
2: Alexander, ja.
0: Huh? Ja. Aangenaam. En Jeremy behoort eigenlijk een beetje tot de groep van Radio Memory. Hè? Allee, een beetje toch, Jeremy. Dat klopt, hè.
5: Toch nog een beetje is de vraag toch nog achter mij, dus dat is niet plezant.
0: Jij moet eerst komen, hè.
5: Ja, maar kijk. Het is een beetje druk, hè.
0: Ja, ik weet, het is heel druk. Jullie een telefoon.
1: Ja, het is heel telefoon.
2: Dat is omdat die weer is in de studio.
0: Ja. Hier is weg. Zeg een keer, Jeremieke, jij wou even met dingen babbelen, met de Nief?
5: Ah, wel, ik had eens een vraagje over Hotel de Zwaan. Hè. Maar elke keer dat ik naar mijn meter en mijn opa reed, zit daar ergens de kanten van om naar Rode te gaan. Ik denk dat dat in Beersel is. Is daar een Café de Zwaan? Is dat Café de Zwaan waar het over gaat?
1: Ik denk dat je het hebt over dat Café de Zwaan in Alsenberg.
5: Ja, klopt.
1: Ja. Nee, het gaat, in principe gaat dat eigenlijk gewoon over... Een fictief café. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Mensen hebben me dat al een paar keer gevraagd. Hoe is dat ontstaan, dat liedje? Wel, ik ben gewoon de telefoonboek gaan pakken op die moment. De Gouden Gids. En ik heb gaan zoeken naar een café dat heel veel voorkwam. Een van die cafés was onder de naam Café de Zwaan. En dat bekte ook goed. Hè? Dat klinkt open. Hè? De A-klank is altijd mooi om in een liedje te gebruiken. En zo heb ik die tekst geschreven en heb ik gezegd van, voilà, Café de Zwaan is geboren. En hoeveel mensen dat mij al gevraagd hebben, gaat dat over dat café? Gaat dat over dat café? In principe gaat dat over elk gezellig volkscafeetje. Laten we het zo zeggen.
5: Ja. Oké, leuk.
1: Voilà, dan is bij deze uw vraag ook beantwoord, zeg.
5: Voilà, zeg.
2: Zeg, Jeremy, moeten we een plaat draaien van jou straks?
5: Doe nog maar een keer onze Alexander van Stevens en Kazalé, want ja, je hebt het misschien zien passeren op Facebook, maar de strip is in principe af.
0: Ja,
5: we
0: zoeken
5: naar iemand
0: hoort.
5: Die hem misschien wilde uitbrengen.
0: Ik
5: heb het wel al in een soort clipje verworven. Dus Alexander heeft nu een clipje met de stripfiguren.
2: Ah,
5: wat ook wel leuk is.
2: Ja.
1: Allee, striptease.
0: Een echte strip. Maar Jeremy heeft zo van die verborgen talenten.
1: Ah, ja.
0: En eigenlijk is dat begonnen op een weddingschap, hè, Jeremy, dat klopt. Hè. Hij had
5: Alexander
0: gezegd...
5: was eigenlijk een weddenschap, klopt. Dat was in de late night.
0: Ja, klopt.
5: Had ik de mensen overhaald van, kijk, als Rudolf Stevens zijn originele Alexander in zijn Spotify top 10 komt, dan maakt hij daar een andere versie van. Waarop Rudolf zei, nee, wij maken daar een versie van. Dus ik dacht, ja, allemaal goed, dat gebeurt toch nooit. Tegen die vrijdag is zijn Alexander dus binnengekomen op nummer 1 in zijn Spotify top 10.
0: Ja.
1: Leuk,
0: en dan had hij met aan zijn
5: benen. Wij gingen eraan.
0: We kunnen misschien een klein stukje al draaien van Alexander.
2: Ja,
0: dan
2: wacht,
0: gaan we een keer horen waarover dat gaat.
2: Orde, orde, Yves, orde. En voilà weg.

0: stiekem echt niet mee.
1: Voilà,
2: we gaan dan straks de volle draai. Dat is een schoon deuntje, nee?
3: Ah, ja, maar dat kennen we, hè. Singing,
1: ja, joepie, joepie, jee.
2: Voilà, is, hè. Heeft er niet van mee, zei Jeremy.
4: Voilà. En het volgende, ik mag er eigenlijk nog niet veel van verklappen.
3: Ja, maar dat moet je niet zeggen, hè.
1: Ah, ja, als die mag, mag niet.
4: Ik ga de eerste twee zinnen zal ik al cadeau geven. Dat zal gaan over... Zeg, ken jij Alexander, een kerel van formaat? En wil jij graag vernemen hoe het met hem gaat? En de rest moeten nog wachten.
1: Ah, oh. Dus bravo!
3: Dat is dan...
4: Dat is al een klein cadeautje.
2: Dat is een teaser.
3: De sequel. De sequel.
1: Ja, ja. Premier, voilà. Premier.
4: Dat is al een deeltje van Alexander van Stevens en Cavalier, dus het vervolg erop. Maar ik kom zelf ook nog met een nieuwe plaat.
1: Uh-huh.
4: Allee, nieuw. Het is een cover ook weer dat ik ga brengen.
1: Ja.
4: Hilde, je weet nog, Bart Peters heeft ooit met een pop-up koor gewerkt.
2: Oei, ik zeg
3: geen
2: fan van Bart Peters.
3: Zeg maar ja.
4: Gewoon ja, zeg
2: ja. Ja,
4: je weet dat ik wel grote fan ben van Bart Peters.
2: Ja,
4: en
2: heel
4: mijn
2: goed.
4: Droom komt uit, er gaat een groot koor meedoen.
1: Hoesje.
2: Ja.
4: Dus ik moet nog wachten tot augustus, want eigenlijk is de plaat klaar.
1: Mm-hmm.
4: Maar nu moeten we dat koor nog in verwerken. Dus dat, ja, we moeten nog even wachten vooraleer het uitkomt. Maar het wordt heel plezant.
2: En moet het ook terug in het Frans?
4: Ook terug in het Frans, ja.
1: Oh, wat een joh.
3: Ik ken nog een zinnetje voor jullie van Alexander, hè.
1: Ja.
3: Alles voor mij, niks voor een ander.
4: We gaan dat ook eens moeten doen, want de mensen blijven dat zeggen. Dus ja.
3: Maar ja, dat is zo typisch, hè. Dat zit er, hè.
1: Zeg, hè. Hilde, er is nog een bekende aan de lijn, hè. Live.
5: Nee,
1: we hebben nog iemand.
5: Nee, want het weet. Ik ga proberen door te verbinden nu.
1: Ja, normaal gezien hebben we nog iemand aan de lijn.
5: Ja.
3: Hallo.
1: We gaan nog luisteren, het is een bekende BV, we gaan er hem bij halen. Goedemorgen.
6: Hallo.
1: Het is Ronnie van Vlaanderen, dames en heren.
6: Inderdaad, het klopt, maar ik bel vanuit Amar, hier in Spanje. En ik val hier altijd
3: weg,
6: mijn internet is niet zo goed.
3: Kijk, precies, amai.
2: Zeg, die kent u ook waarschijnlijk, of Ronnie van Vlaanderen.
1: Ja. De Ronnie.
2: Welkom, Ronnie.
6: Hallo. Ja, ik ben juist van de citroenmarkt, is in ik wat Marie. En ik dacht, ik kan het bellen. Dat is...
2: Ja, zeg, bij WhatsApp, belde jij mij WhatsApp misschien, Ronnie?
6: Nee. Ik heb internet hier af. Maar het is niet zo goed.
3: Het is niet zo goed, voor gewoon geen boterham.
2: Anders moet je met je gewone gsm een keer proberen te bellen, Ronnie. Ja, hij is weg. Hij is in stukjes gevallen.
1: Ronnie is weg, maar Jeremy zit er nog aan.
2: Ja, Jeremy. We gaan. Ronnie, je bent aan het luisteren, dus je ziet tot in Spanje luisteren.
1: Ja, dat was het.
3: Tegenwoordig is Ronnie van Spanje in de plaats.
1: Dat was het.
2: Ieder jaar.
1: Ah, hij is daar. Hij is daar. We gaan hem weer op antenne laten.
2: Geef hem maar direct op antenne.
1: Ja.
5: Ja.
1: Het is Ronnie weer.
5: Oké, ik schakel door.
1: Yes. Hallo, ja, Ronnie.
5: Ja.
1: Hallo. Ah, ja, dat is beter, ze voilà. Dat is beter.
6: Ik ben terug. Ik ben terug. Ja, ik weet niet wat er scheelt, maar het internet is niet zo fantastisch vandaag. Dus ja, ik weet niet.
3: Ga daar rekening mee met ons heen.
6: Van die zes rukjes moet je geen eigenlijk zeker van niet, want wij moeten hem hier in de Belgabar.
3: Ja, de Belgabar.
1: Ja.
6: Daarmee zeg ik haak je Belg. Ik weet niet, ik heb hier vroeg gedaan.
2: Hij is weer weg.
1: Slechte verbinding, hè?
3: Heel slechte verbinding.
2: Ja, hij is weg. Rodin, maak het simpel, jong. Pak uw gsm en bel met uw gewone gsm.
3: Ja, drink nog één.
1: Ja, drink er nog een pina colada.
2: We gaan nog een poging doen.
1: Ja. Yes.
3: Zit niet precies bij de Pak de Poen Show.
1: Ja. Goedemorgen.
6: Ik 3G, 4G, dus het verbindt.
2: Oei.
1: Ronnie!
2: Ja, nu horen we. Zet de schuiver een beetje luider.
1: Ja, voilà.
6: Ja, goed. Maar ja, ik doe vlug de groetjes aan iedereen hier vanuit Guardamar. En ze allemaal, hè.
2: Ja. Zeg, Ronnie, is het daar warm op het moment?
6: In Guardamar?
2: Ja.
6: Rivieja.
2: Hoe warm is het daar?
6: Gisteren, nu is het iets minder, maar gisteren was 38.
1: Hoela?
6: Ik denk dat het vandaag ook zoiets zal zijn, dus ja.
2: Allee, je hebt alle spookkleurken.
1: Bikini-kleur.
6: Ja, ik heb alle spookkleurken, ja.
2: Ja, dat ziet er niet geren, hè.
1: Hoela?
2: Dat weet je toch, hè.
6: Ja.
2: Zeg, en ga je dat soms met Yves en Driegen of zo? Van waar ken jij Ronnie?
3: Goh ja, van in de...
1: Techniek en...
3: Ja, wat is dat, hè? Van de streek, hè?
1: Van Olkert, hè?
3: Van Olkert.
6: Ja. we hebben op 100 meter van elkaar gewoond vroeger, in de Ekenstraat.
1: Ja,
3: juist.
6: En dan is Yves nog bij ons thuis komen zingen als mijn moeder Café de Zwaan had in de Ploestraat in Hater. Met de opening van het café,
3: klopt.
6: Heeft zij nog komen zingen bij ons thuis.
1: Ja.
3: Dat is wat dan nu Hoofd en Brul is zeker, of wat is dat?
6: Dat is, naast Hoofd en Brul, naast Hoofd en Brul.
1: Ja.
6: Dat heeft hij nog komen zingen, ja. Hoeveel jaar is dat geleden?
1: Oeh, 20
6: jaar geleden zijn.
3: En zeker, zeker.
6: Ja. Zeker.
3: Ik had nog haar toen.
6: Ja, dat is juist. Dat is juist, ja. En de bloemetjes kwamen altijd van Aijhem, van bij uw vriend, hè. Maar ja, die is daar nou ook weer, hè, dus ja.
3: Ah, bij Goeses.
6: Bij Goeses, hè, ja.
2: Tom heeft nog bij Goeses gewerkt. Goed.
6: Ja.
1: Jeremy is hier nog altijd aan de lijn.
2: Zeg, wie dat man eigenlijk mankeert is de Rudolf. Hè?
1: Rudolf heeft nog niet gebeld.
2: Nee. Ik pas dat hem op zijn...
3: Zondag.
1: Hij is verjaardag gisteren, als er...
4: Ja, hij is gisteren verjaard, die is al nog half gegroot.
1: Inhangen, hè.
4: Die heeft mij deze morgen een filmpje gestuurd dat hem in de regen aan het dansen was.
2: Regen? Waar heb jij regen gezien?
1: Bij ons?
4: Ja, in Zennenhof.
1: In Nienhoven, even het geregerd.
3: Ja? Van
4: kijk, in de nacht van Rudolf ook.
3: Van de nacht was het ontregen.
1: Ja. Vannacht heeft het geregeerd.
2: Bij u in Buchnekappen.
3: In Den der Ruiten.
1: Nee, in Den der Ruiten.
2: Den
1: der Ruiten, zeggen ze. Den der Ruiten.
2: Jeremy, had jij nog een ander vraagje? Of kunnen we jou nog ergens met plezier doen?
4: Nee, dat was het.
1: Dat was het, ja.
2: Goed, wij gaan straks jouw plaat draaien van...
1: Alexander, hè.
2: Van Alexander.
1: Ja.
2: Goed, bedankt voor te bellen.
1: Dag, Jeremy. Yo, salut. Yo.
2: Zeg, Yves, we gaan het nog een beetje over jou hebben ook, hè, want de meeste mensen kennen je. Maar je hebt een nieuwe plaat.
3: Ik had beter om 9 uur gekomen.
1: Dat was de
2: bedoeling, hè. Dat was de bedoeling.
3: Ik vraag er nog om laten te zijn. 11 uur.
2: Sorry, je hebt gezegd, moet ik daar 2 uur
3: blijven? Ah, nee, ik dacht, ik zou gewoon dat ook niet vol krijgen.
1: Maar toch wel.
3: Als die de telefoon volgen, is dat niet moeilijk. Ja, 3 uur te vullen.
2: Dan had je moeten op voorhand inlichten, hè. Ja,
3: kan ik het niet komen?
2: Vraag maar een keer aan Philippe Daas en Aurélie, die komen super graag naar hier. En dan
1: Jonathan.
2: Dat is hier mee. We gaan dan hier ook Café de Zwaan
1: doen. Zondags.
2: Zondags Café de Zwaan. En allemaal
3: krijgen... Hotel de Zwaan.
1: Ja, Hotel de Zwaan met...
2: Hier wordt het Hotel de Zwaan met
1: koffiekoeken. Ja.
2: Alles erop en eraan.
1: Ja.
2: Kun je niet zeggen dat je niet goed gespanneerd
3: wordt? Nee, dat kunnen we zeker niet zeggen. Dat is een feit.
2: Zeg, inderdaad. Tot wanneer ben je nu in België?
3: Ik vertrek de 30 augustus nog voor een vijftal dagen dat ginder. Omdat dat de enige periode is dat even kan. Zo, want over het algemeen zit alles in het weekend sowieso vol. En ook in de week heb ik heel veel optreden staan. Maar die periode heb ik zo nog een paar dagen. En dan is het toch plezant dat we elkaar nog een keer zien. En we zien elkaar via FaceTime. Ja. Maar dat is toch niet hetzelfde.
2: Niet, je liet alleen in je bed. Allee,
3: normaal gezien. Ja, toch, ik liet alleen in mijn bed. Ja.
2: Normaal gezien toch, hè.
1: Ja. Hela.
2: Een
3: brave zijn.
2: Dat zeggen ze allemaal.
3: Maar
2: je ziet er toch een brave, hè.
1: Voilà.
2: En komt Tom dan terug mee naar België de volgende keer?
3: Tom komt pas in september een weekje naar hier.
2: Oei.
3: Ja,
2: die weten we dat goed is. Hè?
1: Ja, voilà. We
2: hebben in België ook al... Want ik kan mij voorstellen met die warmte dat het geen zever was om op te treden. Hè?
3: Ja, sowieso. Ja. Het is natuurlijk niet al te plezant als het heel, heel warm is om op te treden. Maar goed, ja, dat is door de zure appel even bijten.
1: Ja.
3: Wat dat je wil, merkt ook aan de mensen, ze zijn minder gemotiveerd om te amuseren.
2: Ja, ja, ja.
3: Je voelt dat ze, ja, ze hebben ook veel te warm. Dat ja. Al wat dat gevraagd is, dat deel van, ja, moet dat. Hè?
2: We gaan nog snel een plaat van jou draaien. En ik zou graag die hebben van allemaal, zijn allerliefste.
3: Als ja. Je snel moet, draai je op 78 toeren, dan gaat dat iets rapper.
2: Nee, nee, dat moet niet rap, maar we gaan
1: ze draaien.
2: We gaan er naar luisteren.
1: Ja.

0: Zeg, Yves, als ik tegen mijn mij uit, jongens...
1: Ja, je moet dus juist de koptelefon opzetten, hè.
0: Godverdikke. Ik heb het niet weer te pakken, hè. Is dat dan goed wakker?
1: Ja.
0: Ja, wat je gezien hebt ondertussen, hè, dat je wat beter vroeger kon worden, dat weet je nu al.
1: Voor de volgende keer weten we dat.
2: Van als, hè. Ah,
0: voilà. Wanneer mogen we nu opschrijven voor de volgende keer?
1: Als er weer iets nieuws uitkomt misschien. Hè,
0: ja. Want ja. Ah, wel, ja, dat is goed. Dat is maar ik hou voor je aan de woord.
1: Ja, dat is geen probleem.
0: Het is toch... Allee, als je naar hier komt, is het niet ver, hè.
1: Nee, dat niet.
2: Ah, nee, en een goede koffiekoek ook, hè.
1: Voilà.
0: Ik koop voor de koffiekoeken. Voilà. Zeg, jouw nieuwe plaat, hoe doet ze het?
1: Goh ja, ik breng tegenwoordig alleen nog platen uit, gewoon omdat ik die ook bij mijn optredens kan brengen. Ik weet ook dat dat qua hitparaden en toestanden allemaal niet meer veel voorstelt.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dit is eigenlijk meer de bedoeling van visitekaartjes te blijven brengen voor de mensen, dat ze ook weten dat je bezig blijft.
2: Ja.
1: En voor de rest, ja, is dat voor mij puur dat bij de optredens zijn gading vindt. Hè.
0: Want allemaal is de cover van...
1: Wim Soudaar.
0: Ja. Een veel gecoverde plaat. Like dat je overal tegenwoordig Baila Baila hoort.
1: Ja,
0: dat
1: klopt.
0: En de volgende, hoe noemt ze daar van... Godverdikke, die nu... Allee, Cheerio? Cheerio.
2: Ja, Justin de Wild. Ja,
0: van Justin de Wild.
1: En die is ook, hè, want die zwoele zomernachten waarschijnlijk nog zo een worden.
2: Ja.
1: Het zijn zo van de liedjes die dan heel veel gezongen worden op dat moment.
2: Ja.
1: Natuurlijk, ik breng ook een heel klein stukje van Baila Baila, omdat de mensen dat gewoon verwachten. Hè. Je moet mee met een trein. Hè.
0: Ja. Maar dan heb je 8 zangers en de 8 keer dat lied.
1: Ja, en toch verveelt dat niet op zo'n moment.
0: Nee,
1: je hebt zo van die dinges... dat je nummers brengt en dat de mensen dan zeggen, oh, is dat weer nog hier met dat, in tijd mijn engel bewaren.
2: Ja.
1: Allemaal zo mijn engel bewaren.
2: Ja.
1: En dat begon op duur wel tegen te steken. Maar die Baila, kunnen je doen wat je wilt, allemaal begint direct mee te dansen en te doen. Je kunt er niks mee misdoen.
0: In een opvolger vind ik, ja.
1: Ik heb die zelfs nog niet gehoord.
0: Nee? Nou, het is niet slecht, maar...
1: Ja, dat is altijd het probleem, hè. Je hebt in tijd gezien met de partyfreaks van... Ja. Ik moet zuipen, dat was een plaat tot en met.
2: Ja.
1: En dan kwamen die opvolgers en dat viel...
0: Dat viel stil, hè. Like,
1: de pudding in elkaar, hè.
0: Nee. Zeg, Yves, we hebben ons vandaag al heel goed geamuseerd. Bedankt alvast daarvoor.
1: Dat is de bedoeling, hè.
0: Je bent een hele toffe gast. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat komt ook met de tijd, want... voor iemand die naar jouw optreden kijkt, ben jij een superster.
1: Oh.
0: Ja, nee, voor je echte fans. En niet iedereen heeft het geluk om zo dicht te mogen komen.
1: Mm-hmm.
0: Snap je wat ik bedoel? En ja, vroeger bij ons was dat ook als jonger meisje. En

0: Allee, jammer. Ja, dat is heel lang geleden. Maar vroeger, als ik jonger was, dan was dat ook van wauw. Maar ik ben nog altijd op zoek naar de persoon die mij kan in contact brengen.
1: Kurt Rogiers.
2: Kurt Rogiers. Ja, wel, ik kom die nu bij het Slagerfestival regelmatig tegen. Maar ik denk niet dat die zo rap te vinden is voor
1: voor een interview, ja, voor te komen. Nee.
2: Als denk je daar misschien ergens naartoe gaat gaan met uw micro...
0: Ja, maar dat wil ik doen. Ja. Wil ik doen.
2: Dan zal die
0: doen.
2: Dat misschien wel doen.
0: Dat wil ik,
2: maar ik weet niet, want die mannen zitten allemaal bij een serieuze manager.
0: Is dat,
2: ja.
0: Hè?
2: En dat die beslissen zelf ook niet veel wat ze op dat vlak doen. Hun agenda wordt zodanig gepland. Ja. Dus ik
0: zou die gewoon een keer graag ontmoeten. en ik heb al... hoe lang ben ik er nu achter op zoek?
1: Heel lang al.
0: Bijna 2 jaar. Ik raak er niet bij. Want
2: maar
0: ja,
2: 2 jaar dat... is toch zo lang nu?
0: Nee. Bij u is 3 jaar. Nee, maar dat zijn geen zangers. Hè.
2: Nee, maar dat is wel iemand die zijn sporen al verdiend heeft in het acteurswereld.
1: Ja. Voilà.
2: Niet alleen in België, maar ook in Nederland.
1: En familie, ja.
0: Dus een hele toffe kerel ook.
2: Ja.
0: Ik hoor van iedereen die hem wel kent dat hij heel joviaal is.
2: Ja, maar hij is sowieso.
0: Een joviale kerel is. Dus ik denk wel, als hij ergens is waar ik de kans krijg, dan ben ik niet eerst naar het podium, dan mogen we er zeker van zijn. Want dat is zo.
2: Je moet naar het Slagerfestival komen, voilà. Misschien dat daar ligt.
0: Sorry, maar ik ben geweest.
1: Met me geweest, hè?
2: Ja, maar je moet nog een keer weer komen.
0: Wij waren in Hassel, hè?
1: Ja,
0: geweest.
2: Ja, Hassel.
0: Maar dan zijn jij zo van die kleine poppetjes.
2: Ja, dat is een grote zaal natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar het was wel plezant. Ja. De sfeer was wel goed.
2: Ja, dat is altijd wel de hoogmis van de ambiance.
0: Ja, ja. En ook binnenkort... Oei.
1: Dat knopjes.
2: Er stekkerke valt weer uit.
0: Ik heb mijn stekkerke eraf gedraaid.
1: Chance dat er geen haar op staat.
0: Ik zat hier te draaien en te spelen met dat stekkerke.
1: Het stikt er weer in.
0: Goed, wij moeten dringend afscheid pakken.
2: Mag ik eerst nog een beetje reclame maken?
1: Ja. Ja.
2: Ik heb een aantal belangrijke zaken die op til staan. Ja. Op 7 februari volgend jaar bijvoorbeeld, dan sta ik in de Plomblom in
1: Ninoven.
2: En daar vier ik eigenlijk... Ja, officieel is het langer, maar ik begin te tellen vanaf toast. Dus 35 jaar Yves Segers.
0: Voilà.
1: Dat gaan we zeker komen kijken.
2: Dus ik zou zeggen, mensen, bestel uw kaartjes maar. Dat kan via Jeroen Events, die dat mee organiseert met mij. En wie graag ook nog eens mijn ode aan Rob de Nijs wil meemaken, dat kan ook. Dat is op 11 juni. In CC de Steenhoven in Herzelen.
1: Okay.
2: Dus daar kan ook bij Jeroen Events kaartjes voor gezorgd worden. Ja. Allemaal geen probleem. Dus dat zijn toch 2 belangrijke zaken die ik even nog even wil aanhalen.
0: Dat is heel interessant, want jouw ode aan Rob de Nijs, heb je nu al nummers van hem? Of ga je er echt speciaal...
2: Wij hebben dat al eens gedaan. Afgelopen jaar, in februari, hebben we de eerste keer Bedankt Rob gedaan. Ook in de Plomblom toen.
0: Ja.
2: Dus we hebben dat eens gedaan. Maar de vraag was groot en de mensen vonden het zo mooi en leuk om mij ook eens van een andere kant bezig te zien. En daarom dat we gezegd hebben, we gaan nog eens overdoen, maar nu in
0: Herzelen. En is dat een zaalshow dat andere mensen ook kunnen boeken?
2: Ja, mensen kunnen dat ook boeken. Dat is, het staat van het jaar trouwens een paar keer geboekt. Wel in privé aangelegenheden.
0: Ja.
2: Voor seniorennamiddagen zelfs wordt het geboekt. Het is natuurlijk geen supergoeie koopprojectje. Het is met een live band bij. Dus dat kruipt wel een beetje centjes in. Maar ik vind het sowieso een aanrader, al zeg ik het zelf. Wij hebben trouwens ook de originele koorzangeres die destijds met Rob meezong, Anita. En het grootste en het mooiste compliment dat ik toen gekregen heb is van... Het was net of Rob was aan het zingen toen dat jij uw ding aan toe was. Dus ik ben hem niet aan het imiteren, maar ze voelden het wel dat ik dezelfde... Ja,
0: dezelfde
2: goesting heb en de... Dus dat doet me toch wel plezier dat zo iemand...
0: Dat interesseert mij enorm. Want ik ben wel... Ik was een grote fan van Rob Nijs en blijf ik nog. En die heeft hele mooie platen. Prachtige teksten ook. Want misschien de vraag naar jou nog een laatste vraagje. Wanneer denk je... Oh, dat kan je kwaad doen, die klok moet niet kijken. Wanneer denk je dat jij een eigen geschreven tekst nog eens uitbrengt?
2: Ik heb er in het verleden heel veel gemaakt. maar op een gegeven moment was het precies een beetje leeggeschreven. Ik weet niet hoe het komt, want de inspiratie was weg. En nu met de dingen die ik nu breng... daar ben ik zelf niet zo goed in. Ik ben eigenlijk een man die graag de triestige dingen schrijft.
0: Ja. Maar daarom dat ik op die plaat kom,
1: draadjes.
0: Heb je die zelf geschreven?
2: Nee, dat is geschreven door Freddy Dano.
0: Ja,
2: Freddy Dano heeft dat geschreven. Die ook productie meegedaan heeft. Ja. En eigenlijk, ik zeg het, ik schrijf vooral triestige teksten. Ja. Als je, ik schreef het van de daken beluisterd. Iedereen ziet dat nu als een happy liedje. Ja. Maar als je die tekst gaat analyseren, dat gaat over een kapot gelopen relatie en zo. Dus, maar kijk, dat is hetgeen waar ik mij het best bij voel om te schrijven.
0: Ja. Ik heb nog graag afgesloten met Draadjes, omdat dat toch mijn favoriete liedje is.
1: Gaan we
0: maar jij gaat die straks draaien.
1: Ik ga die straks draaien na 2 uur.
0: Tussen 2 en 4. Ja. Oké. Okay. Wij gaan u laten. Dikke merci, Yves. Ik zeg niet vaarwel, maar Niel, tot weerziens.
2: Dat het zijn, als ik. Kom maar zeker weer.
0: Tot weerziens. En laat maar iets weten van jouw optredens. Dan maken wij daar wel een spotje van.
2: Perfect.
0: Ik heb een goede helper. Die
2: een goede piston dat kan doen.
0: Ja. Voor uw reclammetjes. En wij zetten daar dan ons schouders onder. Hè.
2: Dat is tof. Voilà. Dus dat
0: gaan we
2: graag.
0: Zeker voor jou doen.
2: Leuk.
0: En ook bedankt aan jou, Tony.
1: Ja.
0: Mijn stekje is er weer.
2: Mooi jongens, toch. Wat stikt hier allemaal uit, jongens? Ze schiel van hun melk.
0: Ik zit van mijn melk. En dan zeggen ze van... Zeggen mij van... Maar jij zit altijd kalm, hè, in de studio. Ja. Want dan zie je niet dat je mijn stokje zit te draaien. Oké. Okay, bedankt, Tony. Ja. Bedankt, Nancy. Bedankt, Johan. En wij zeggen tot de volgende. En veel plezier nog met Mark Huilenbroek.
1: Salut, dus.

0: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wil de Tates vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Het blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: En 3, 2, 1.
6: Here comes the music.
7: Hey, Mark Hallebroek.
8: Showtime.
9: Are you ready?
10: I'm ready.
11: Go!
12: Music.

altijd me altijd denken aan een ijskoude winter, de winter van 1976, Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Showtime. Ja, Tavares, dat zijn eigenlijk 5 broers die allemaal dezelfde achternaam hebben. En die luidt Tavares. Zo is er een Antone Lee Tavares. Er is Rolf Viana Tavares. Feliciano Tavares. Arthur Paul Tavares. En Perry Lee Tavares. En zij zongen voor u om deze Showtime te openen. Ik heb nog wat specialetjes voor jullie. Ik heb straks het verhaal van Iron Horse. Een band die wat te maken heeft met Backman Turner Overdrive. Maar eerst heb ik dit uur onder andere nog Lady Gaga, de Dinky Toys en dit is Mature, ooit de grote man achter Ultravox, die we kennen van de nummer 1 hit Vienna. Wat zou er anders van hem geweest worden, denk ik zo. Dit is If I Was.

wat als, hè? Wat als ik geen zanger zou geweest zijn, zegt deze Meteor, dan was ik misschien wel een soldaat of een schilder, wie weet. Ik in mijn geval was misschien schrijnwerker geworden. Omdat onze pa dat altijd wou, maar dat zou een mislukte schrijnwerker geweest zijn. Maar goed, laten we dat verhaal alvast vergeten. Hey, de Dinky Toys, wat zonnige zomerse muziek op de radio met een titel die, denk ik, heden ten dagen niet meer zou kunnen, wegens niet echt woke. I can't keep my hands off you. Ik kan mijn handen niet van jou afhouden. Foei, foei. Maar toen kon het wel. Kid Coco.

heb ooit Kid Coco nog eens aan het werk gezien als zingende presentator. Dat was iets origineel. Dan deed hij bijvoorbeeld iets als... Dit is Lady Gaga. En dat was toch origineel, op zijn minst, moet ik toch wel stellen. En wat een toeval, dit is Lady Gaga.

gezongen door Smurfe. En die zongen wat wij willen is kip met appelmoes. Grappig toch? Lady Gaga in Showtime met Pokerface. Wij smeken om Isabel. Het is maar een kleine knieval en daar is ze dan voor ons, de nieuwe single van Isabelle A. Laat het maar een grote hit worden voor deze intussen 50-jarige. Smeek maar niet om mij, zingt Isabel.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Here comes the music.
7: Hey Mark Hallen.

Als ik het er goed voor heb, heeft Petra hier ooit nog een Vlaamse versie van gemaakt. Dit was Brandon Wood, de originele Gimme a Kind of Sign. Hoor je deze sound? Doe toch eerlijk gezegd denken aan Backman Turner Overdrive. Wel, het zijn ze niet, want er zit wel een lid bij. Het verhaal strakjes. Eerst luister naar Iron Horse.

De live versie duidelijk van My Sweet Louis Louise van Iron Horse doet je misschien wel denken aan Backman Turner Overdrive. En ik kan je geen ongelijk geven, want luister eens naar dit verhaal. De Canadees Randy Backman was in de 60s een van de oprichters van de Guess Who. En vormde nadien met zijn broers Robbie en Tim en Fred Turner de legendarische rockband Backman Turner Overdrive. Met American Woman en natuurlijk You Ain't Seen Nothing Yet was dat een van de grote hits die ze natuurlijk in de rockklassiek muziek hebben geduwd. In 1975 helaas stapte Randy op bij Backman Turner Overdrive en richtte hij zijn eigen band op, Iron Horse. En hiermee heeft hij twee albums uitgebracht en hun grootste hit was het nummer wat je net hoorde, uiteraard My Sweet Louis Louise. Allemaal ja, rockmuziek uit de jaren 70. En iemand die ook in de jaren 70 heel populair was, was David Bowie en de band Queen. En toen was het begin jaren 80 en gingen ze maar een beetje samen gaan werken. En net succes. David Bowie en Queen op één.

0: Kesha.
1: Samenwerking tussen grote artiesten onderling. Iets wat tegenwoordig wel vaker gebeurt in de hitlijsten. Er is tegenwoordig wel een soort hype van Belgen, Vlamingen die gaan samenwerken met de Nederlanders. Maar toen was het toch wel heel bijzonder. De band Queen en met Freddie Mercury die plots gingen samenwerken met elkaar. En David Bowie natuurlijk erbij. Under Pressure was dat. Dit zijn rockers. Wat zeg ik? Hardrockers zelf. Die geen enkele hit scoorden behalve op rustig vlak. Het zijn de Scorpions. Een meezinger, wat zeg ik, een meefluiter. Wind of Change is dit.

Eigenlijk hebben deze hardrockers twee dikke hits gescoord. Twee romantische nummers dan meteen. Die andere was Still Loving You. Weet je nog, Wind of Change was dat van de enige echte Scorpions. En dan gaan we een soepje maken. Nee, niet zomaar een soepje, het is een pompoenensoepje. Ik denk dat we een heks op bezoek hebben in Showtime. Kate Nash heet ze. Is het al Halloween misschien? Een pompoenensoepje, dit nummer heet dan ook Pumpkin Soup. Oké, wij zorgen voor het water, zorg jij voor de pompoenen. We laten alles koken en dan wens ik je nu alvast een smakelijk eten.

goed zo gedaan, kan deze heks ons betoveren. En dan wil ze kusjes van alle jongens. I just want your kiss. Pumpkin Soup met Kate Nash. Deze meneer mag altijd wel langskomen in onze show, in de Showtime. Hij maakt geweldige muziek, geweldige funk. Dit is Bruno Mars. Heeft alweer een nieuwe plaat. En wat voor een. Geniet van On My Soul.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: Here comes the music. Hey man.

een zomerse plaat zonder dat er Latino beats in zitten. Toen kon dat toch wel in de early 60s. Summer in the City van de Lovin' Spoonful. Ja, Summer in the City, dat is korte broekentijd. En zomer was het ook in 1975. En toen scoorde ABBA deze wereldhit Save Our Soul of SOS. Van lang geleden, tegenwoordig is het SMS zeker. Maar goed, dat is een ander verhaal.

van toen er nog een SOS werd uitgestuurd als er iemand vermist was. Tegenwoordig gaan ze met man en macht op zoek naar die ene persoon. ABBA met SOS. En zie, voilà, onze trein is weer vertrokken. De trein van Orchestral Manoeuvres in the Dark. Hier is de Locomotion.

0: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wil de Tates vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur! Het officiële huldelied van Lucien van Impe.

Waarschijnlijk de bekendste hit van Fleetwood Mac uit 1987, Everywhere. Dit is Proeven op de Radio met de hits van alle tijden. Wat dacht je van Donna Summer met State of Independence?

Uit 1994, Mariah Carey met Without You. Wist je dat Mariah Carey maar liefst 19 nummer 1 hit scoorde in de Amerikaanse Billboard Top 100? Ze moet hierbij alleen maar de Beatles voor zich dulden, maar ze staat wel boven legendes zoals Elvis Presley. Give me

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Dit is misschien wel de grootste hit in de Amerikaanse hitlijstgeschiedenis die nooit de nummer 1 positie bereikte. Het nummer stond maar liefst 10 weken op de nummer 2. Foreigner met Waiting for a Girl Like You. Ter info, Olivia Newton-John stond met haar Physical 10 weken op nummer 1.

0: moment voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wil de Tates vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory app.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory app.

Ja, op zaterdag, we zijn ermee vertrokken. Zondagmiddag 19 juli. Welkom bij Radio Memory. Vanuit Pijottergem Galmaarden. Jullie zitten massaal te kijken en te luisteren naar Radio Memory. Als ook via Facebook zitten ze te kijken en te luisteren. Onze Wendy de Putter daar in Ehrenbodegem. Ook de groetjes daar aan de Wilfried. Neem je mee tot 4 uur Studio NL met Tony van Beveren. Met zometeen Free Francis en nergens goed voor. Je kan nog altijd bellen 0266 99 660.

0: Philip Daalse, die deel maakt van de groep Swoop. Groenten uit de feestens. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat mevrouw Nancy weten. 0266-99660. Dat is een gratis studionummer. Ook in Denderleeuw zitten ze te kijken. Onze tante Christian, Willy en het hondje Renske is aan het kijken. En het luisteren naar Radio Memory. Zometeen voor jullie, Mark Thompson, Studio NL.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.
0: We gaan een feestje bouwen. Tot 4 uur, tot aan Mario de Vries met Tournee Generaal.

0: naar beneden afkomst zijn, Nina Alphen. We draaien de Mark Thompson, oh Melanie. Zometeen hebben we voor jou in Studio NL een man die er deze morgen bij was. In het programma U Vraagt, we draaien met Hilde, Tony en aan de telefoon mevrouw Nancy. Onze enige echte Yves Segers hadden we deze morgen op interview. En zometeen gaan we van hem draaien. Waar zijn die handjes? Stel voor dat we alle handjes in de lucht steken. 0266 99 660. Laat die telefoon maar rinkelen hier.
1: Oh, Radio Memory. Prettig weer.

drie zegers als deze morgen hier te gast in de studio's van Memory Radio. Telefoon doet het heel goed. We hebben zo net telefoon gekregen van Geert Beveren. Hij vroeg plaat aan voor Hulde, Yves en Cindy. Ook voor Kelly, voor Danny de Groot, voor Tony van Beveren en Nancy. Voor alle luisteraars en alle DJ's en voor alle mensen die nooit deze plaatje krijgen. Maar heel speciaal voor mijn vriendin Vivian uit Sint-Niklaas. Vanwege Heert het Beveren mochten we een plaat draaien van Steve Tielens. En we moesten ook onze collega Hulde en Cindy een fijne vakantie toewensen. Ja, die vertrekken naar Spanje. Gaan waarschijnlijk Sinterklaas een beetje helpen met de appelsientjes. Moet kunnen, hier bij Memory Radio. We draaien nog net voor de klaar Steve Tielens. Alleen vannacht.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory.

0: voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Radio
1: Memory. Goedemiddag.

0: Afkomstig uit Nienhoven, onder leiding van de Bruno. We draaien de Fredtet en de Swing Table Boys. Zweer de meer tetten. Dat is een van de lievelingsplaten van onze Davy daar. In Moerbeke, dat is de facteur, hè. Die gaat van spleet tot dat zijn een zak leeg is.
1: De prijs werd niet berekend op de groentje.
0: 27 over 2 geworden. Hier bij de live radio, Radio Memory. Tot 4 uur, Studio NL. Straks moeten we een plaat draaien, speciaal voor Tony van Beveren, voor Nancy, voor Hilde, voor Yves, voor Kelly, Johan de radioman, voor Marian, voor Geert en Vivian, als ook voor Rudolf en Anja en al degenen die ik vergeten ben. Vanwege ons Rooske uit Assen gaan we straks een plaat draaien van Jo Valli en That's Amore. En we gaan er nog een beetje ambiance in brengen. Sam Horis, wij zijn de mannen die de gas doen branden, de klinken repareren en de vrouwen ambeteren. 0266 99 660.

Mannekes, mannekes. Stop een keer met zeveren. Ik wil op mijn gemakske kunnen luisteren naar Tony van Beveren.

0: platen van mevrouw Nancy, Steven Lambert, graag bij jou. Wij zijn bij jou nog tot 4 uur. Als je graag een favoriete Nederlandstalige plaat wil horen, laat het ons weten. Mevrouw Nancy op ons gratis studionummer 0266-99660. Zometeen hebben we voor jou Nicky Jones uit Tiedergem met Zo Ben Jij. In de tijd een grote hit voor Benny Nijman op de radio.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
0: En deze draaien we nog net voor reclame. En na de reclame gaan we in draaien op aanvraag vanwege onze vriend Francis Tommy Costa op de radio.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak hem een

0: €30 aan de kassa, €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Hele mooie plaat van zijn van Tommy Costa. Ambulance, ambulance. We moeten nog een plaat draaien, speciaal voor Lindsay, ook voor Davy, voor Jill, voor gans het Memory Team. En ook voor Tony van Beveren en Nancy vanwege Patricia uit Moerbeke. Mochten we normaal gezien even serieus draaien, maar we hebben die vandaag niet meegebracht. Daarom draaien we deze van Louis Vuitton. Een hutje van Babette. Zou ook wel goed zijn, hè, Patricia. Waar zijn die handjes? We gaan een feestje bouwen tot een uur of vier, hè? 14 minuten voor drie.

je kan ons altijd een keertje komen bezoeken. Gerardsbergse straat, onder de 5 in Galmaarden. Daar zijn we gelegen met de studio's van Radio Memory. We worden aangevraagd door Patricia uit Moerbeke. Hutje van Babette van Louis Vlon. Deze morgen hadden we Yves Segers op interview. En als ik even de lijst bekijk, verwachten we 9 augustus Frankske van Ambidance in de studio's van Memory Radio.

Was er eentje van Ambulance met Melke, een meneer die we 9 augustus verwachten hier in de studio's van Radio Memory uiteraard. We gaan stilletjes aan richting 3 uur. Het is 3:08 geworden. Ik zeg graag tot na 3 uur, want dan zijn we weer het meer. Ik heb voor jou nog een nummer van Luc Jones uit Ninove. In de tijd een grote hit voor Frans Bauer. Welkom erbij in Studio NL. Tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries. Draaien we de betere Nederlandstalige platen.

Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3...

0: heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wilde Tate vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar.
6: En dat wordt gevierd.
5: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
7: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
7: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
8: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn

0: We begonnen vandaag in een tweede gedeelte met de nieuwe hitschijf voor deze week. De nieuwe Frank van Damme, Lucien van Impe. En dan deze van Peter Dan Klef uit Aalst. Ik wil bij jou zijn. Ik blijf nog bij jou tot 4 uur in Studio NL.
1: In de studio.
0: We zijn ermee vertrokken.
1: Alle hits uit Vlaanderen en Nederland. Studio NL met Tony van Beren.
0: Jopsa, ik neem je nog mee tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries. Wereldwijd via Radio Memory. De beste Nederlandstalige platen. Wil je er eentje horen? Laat mevrouw Nancy weten op ons gratis studio nummer 0266-99660. Zometeen heb ik voor jou de nieuwe John Dennis met Vanessa Isha. Jij geeft me levenslust. Dat is ook een van zijn nieuwe singles. Hè? En daarna hebben we een verzoekplaat vanwege onze collega Marian. Want die heeft daar net ook gebeld naar de studio.

onze Steve en Nancy Verpaals. De Nienhoven is aan het kijken en het luisteren. Hoe zit het daar in Nienhoven? Goedemiddag, welkom. Dit is Radio Memory.

0: meneer die we verwachten op onze Radio Memories tweede verjaardagshow 29 augustus. John Dennis en Vanessa. Jij geeft mijn levenslust. Straks moeten we een plaat draaien. Speciaal voor Hilde en Cindy die morgen op vakantie vertrekken naar Spanje. Ook de groetjes aan Rooske, Dansen, alle luisteraars en heel het Memory Team. Vanwege onze collega Marianne. Gaan we straks de nieuwe plaat draaien van Barke Halle. Zot verliefd.
1: Dat ik het met jou ga blijven maken.
0: Wil je ook een Nederlandstalige plaat horen? Laat het ons weten. Bel mevrouw Nancy op ons gratis studionummer 02669960. Laat die telefoon maar rinkelen tot 4 uur tot aan Mario de Vries.
2: Tommy Costa.
0: En dat is er eentje in de richting van onze Frey Francis.
3: Ging

0: verliefd op jou.
1: De meneer die je nog kent van La Mamadora en de Marie-Louise. Zot verliefd op jou. We draaien de Bargel, werd ons aangevraagd door collega Marian. We gaan stilzaal richting reclame. Gaan we doen met een plaat die aangevraagd wordt door Karin Appelmans en Nienhoven. Speciaal voor Nancy en Tony. Dankjewel voor Robert. En voor iedereen die nooit eens een plaatje krijgen. Voor gans het Memory Team en alle luisteraars. Vanwege Karin Appelmans uit Nienhoven mochten we deze draaien. Eentje van onze Jasmine. Porselein. Welkom op deze zondag 19 juli. Bij Radio Memory vanuit Galmaarden zitten we. Je kan altijd bellen tot een uur of vier. 02-6699-660 is ons gratis studionummer.

0: werd ons aangevraagd door Karin Appelmans en Nina Oven, Jasmin Porselein. We hebben zometeen reclame. Na de reclame gaan we een draai van Jordi van Net, Laat Me Leven. In de tijd een grote hit voor Tino Martin en Gerard Joling. Allemaal hier bij Memory Radio.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

als we nu mooie platen draaien, dan zou ik het eigenlijk niet weten wat we hier komen doen hier bij Radio Memory op deze zonnige zondagmiddag. 19 april, Jordi van Net, Laat Me Leven. Een man die er ook zal bij zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagsshow. Die doorgaat 29 augustus vanaf 15:30 in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Wij verwachten daar Jonathan, Pascal Montelli, Sella Key, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en ook deze meneer, hè, Jordi van Net. Kaarten kosten €25. Kan je verkrijgen bij alle medewerkers van Radio Memory. Als ook hier in de studio's van Radio Memory, Gerelsbergse straat 105 in Galmaarden. Als ook bij Tony van Bever in Nienhoven kan je kaarten verkrijgen. Ofwel bestellen via de sociale media, Facebook bij Pascal Heijman. Aan de kassa betaal je €30 en als je een kaart koopt kost het €25. Per persoon krijg je 2 pannenkoeken met suiker gratis tussen 4 en 6. Dus de moeite waard om een kaart te kopen van onze tweede verjaardagsshow. Je kreeg zo net nog een telefoon binnen van Molly uit Aarschot. Zij vroeg een plaat aan voor Tony van Bever. Dankjewel voor Nancy. Gans het Memory Team en alle luisteraars. En zij vroegen plaat aan van Bobby Prins.

0: Wordt dus aangevraagd door Molly uit Aarschoten. We gaan een plaat rijden in de richting van Moekenatin, Jarn en Cindy daar in Ekelgem.
1: Tony van Beveren. Luisteren.
2: Listen.
1: Op eigen risico.
3: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.
0: We gaan eentje draaien van Grand Dame, hè? Marleen van jou. In de tijd een grote hit voor Joe Dolan en de Lady in Blue. Welkom erbij tot een uur of vier. Tot aan Mario de Vries.
4: Wie is dat nu?

Met deze plaats zullen we Moek en Nadine, Jarne en Cindy daar in Hekelhem wel tevreden gemaakt hebben. Radio Memory. Als je graag nog een plaats wil horen, laat het mevrouw Nancy weten. Kan nog heel vlug. 02-6699-660. Dat is origineel van The Voice of Europe, Eddie Wally. We draaien de nieuwe Laura Lynn. Jou herken ik met gesloten ogen.

0: was de nieuwe single van Laura Lynn. Jou herken ik met gesloten ogen. We kregen zo net nog een telefoon binnen van Gieke van Overboelaren. Hij vroeg plaat aan, speciaal voor zijn vrouw Nancy. Voor Tony van Beveren en vrouw Nancy. Voor Hilde, Yves. Voor gans het Memory Team en alle luisteraars. Maar heel speciaal ook voor Hilde en Cindy. Die morgen vertrekken op vakantie naar Spanje. Vanwege onze Hieke gaan we een toepasselijke plaat draaien na de reclame. Eentje van Maarts Hoogkamer en in Spanje.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

0: Waar dus aangevraagd door Gieke vanuit Overboelaar.
1: In Spanje,
0: Marts Hoogkamer in Spanje.
1: Spanje.
0: 16 minuten voor 4 geworden. Onze telefoonlijnen zijn ook vrij. Als je graag vliegensvlug nog een favoriete Nederlandstalige plaat wil horen, laat het mevrouw Nancy weten. Op ons welbekend gratis studionummer 0266-99660. Ah, het is zomer op de radio. Onze Mario is hier ook al toegekomen. Ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er goed uit. Hè? Ze is straks bij tussen 4 en 6 met Tournee Generaal. Daar is er eentje voor alle fans van Christophe.

0: maandagmiddag hier in Studio NL tussen de koffie en de patékes. Moet kunnen.
1: Als wij weten alles.
0: Christophe, terug bij mij.
1: Kom terug bij mij.
0: Radio Memory, jouw internetradio. 24 of 24 uur, 7 dagen per week. Allemaal hier vanuit de Gerelsbergse straat 105 in Galmaarden. Daar zijn we gelegen. We kregen nog een telefoon binnen van Karin Appelmans uit Nienhoven. Zij vroeg een plaat voor haar overleden vriend. En ook voor de mensen die nooit deze plaatje krijgen. Voor gans het Memory Team, voor Tony en Nancy en ook voor Hilde. Vanwege Karin Appelmans uit Nienhoven mochten we Jan Smit draaien. Vrienden voor het leven zijn we trouwens allemaal, hè. 12 minuten voor 4 geworden. Stem je pas af. Van harte welkom hier op de radio.

0: moet kunnen. Eén familie. Samen met Radio Memory. Dat is aangevraagd door Karin Appelmans en Nina Oppen. Jan Smeets. Vrienden voor het leven. Ook onze Frans en Evert Duikenvoort in Breda is aan het luisteren. En daarom gaan we nog eentje draaien van onze Evert Duikenvoort. Ik voel me amore op zondagnamiddag.
1: Radio Memory. Goedemiddag.
0: Het is zomer op de radio. 4:10 geworden. Ons programma op stil is aan ten einde. Want ook onze Mario de Vries is hier. Met Tournee General straks tussen 4 en 6. En ook vanavond komt Cindy de Koman langs.

Ilse de Bakker daarnaast. Eentje van Pietje Thomas en een droom. En dan draaien we nog de nieuwe single van Yves Segers, allemaal. In de tijd een grote hit voor Wim Soetaar. Een meneer die we deze morgen op interview hadden. Hier bij Radio Memory. Geniet nog van Mario de Vries. En ook van Cindy de Koopman vanavond. Hè. En wat mij betreft graag tot morgen vroeg. Tussen 11 en 1. Tot dan. Dag.

grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet de gevaar zijn. Er is ophef over dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk afgelopen nacht. Tadej Pogacar is daarvoor om 5 uur vannacht van zijn bed gelegd, Jonas Vingegaard zelfs om 2 uur vanmorgen. Dat er controle

0: is, is geen probleem, vinden ze. Maar het nachtelijk tijdstip, net voor een bergetappe, noemen ze onverantwoord. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Raphaël Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory.
4: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

Ja, je hoorde het al. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Tournee Generaal op deze zomerse zondag, de 19e juli. Maak het jezelf comfortabel, want de komende twee uur nemen we je mee op een muzikale reis door de mooiste herinneringen met heel veel muziek uit vervlogen tijden. Natuurlijk, nummers die je raken, doen meezingen en misschien zelfs een beetje doen wegdromen.

Ja, de ene zegt Nolan Sisters en de andere zegt gewoon Nolans met I'm in the mood for dancing. Natuurlijk hebben we ook vandaag weer onze vaste ingrediënten klaarstaan. Zo is er dus de verjaardagskalender met de stemmen en de verhalen gebracht door Wim Hofman. En die krijg je natuurlijk te horen na Dolly Parton en deze Engelbert Humperdinck.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Dolly Parton en Jolene. Natuurlijk hebben we vandaag ook jarige gewoontegetrouw. En die worden jou aangeboden door Wim Hofman.
1: Dit zijn de jarigen van vandaag, zondag 19 juli. Brian May, gitarist van de Britse band Queen, wordt vandaag 79 jaar. Zeg niet zomaar Brian, maar Sir Brian May. In 2005 ontving hij de onderscheiding commandeur in de orde van het Britse Rijk. Brian is ook een astrofysicus. Nog een gitarist, Larkin Collins, zou vandaag 74 jaar geworden zijn. Hij overleed jammer genoeg reeds in 1990. Larkin was lid van de band Lynyrd Skynyrd, waarvoor hij samen met de leadzanger veel van de nummers schreef. Bernie Leadon wordt vandaag ook 74 jaar. Bernie is een van de oprichters van de countryband Eagles. Bernie zijn muzikale carrière begon reeds op zijn 15 jaar. Hij was lid van verschillende bands alvorens hij Eagles oprichtte in 1972. In 1975 verliet hij alweer de band. Queen met We Will Rock You, Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama en Eagles met Hotel California. Je hoort ze hier op een rij bij Tournee Générale.

waving your banner all over the place.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

the Difference en Save the Last Dance for Me. En wie zomer zegt, die zegt natuurlijk ook festivals. Na 19 juli barst het feest in België gewoon verder los en we nemen je graag mee langs de mooiste muzikale afspraken van de komende weken. We starten eind juli met Tomorrowland in Boom, dat nog doorgaat van 24 tot en met 26 juli. Gevolgd door gezellige Gentse feesten in Gent, want die lopen ook nog tot 26 juli. Ook Esperanza in Floref zorgt dezelfde weekend van 24 tot 26 juli voor een unieke mix van muziek en sfeer. En dan schuiven we richting augustus, waar het festivalseizoen echt op kruissnelheid komt. Vanaf 31 juli tot en met 9 augustus is de klassieke Lokerse feesten in Lokeren. Een absolute topper met grote namen op het podium. Begin augustus is het kiezen geblazen, want van 1 tot 3 augustus kan je onder andere terecht op Suikerrock in Tienen, Dranouter in Dranouter, Reggae Geel in Geel en het sfeervolle Ronquières Festival in Ronquières uiteraard. Ook het tweede weekend van augustus zit goed gevuld, met onder andere het stevige werk van Alcatraz Metal Festival in Kortrijk en de tropische vibes van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten van 6 tot 9. Augustus. En zo komen we stilaan bij midden augustus, waar het opnieuw feest is op grote schaal met Weekend Dance in Zeebrugge en het legendarische Pukkelpop in Kiewit bij Hasselt.

De Nitty Gritty Band, een legendarische Amerikaanse band die al bestaat sinds 1966. Ze werden opgericht in Long Beach, Californië en groeiden uit tot een van de belangrijkste groepen binnen de country folk en country rock. Hun grote doorbraak kwam echter begin jaren 70 met Mr. Bojangles, wat een echte wereldhit werd. Al kan deze American Dream best voor wat afleiding zorgen. Maar kijk, ook deze moeten niet vooronder doen, want iedereen kent deze. Los del Rio's en Macarena.

0: grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet de gevaar zijn. Er is ophef over dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk afgelopen nacht. Tadej Pogacar is daarvoor om 5 uur vannacht van zijn bed gelicht, Jonas Vingegaard zelfs om 2 uur vanmorgen. Wat er controle is, is geen probleem, vinden ze, maar het nachtelijk tijdstip, net voor een bergetappe, noemen ze onverantwoord. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond een graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een

0: Minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

Redbox en For America. We moeten het trouwens zover niet gaan zoeken tegenwoordig. Hè. In België hebben we tegenwoordig geen regering meer. Nee, we hebben een soort reality show. De slimste minister ter wereld, die het zelf ook niet meer weet. Aflevering nummer 150. Ze zitten daar rond de tafel met een groot plan. We moeten besparen. Iedereen knikt serieus, tot iemand zegt, goed idee, maar eerst nog een extra uitgave. En zo begint het. Besparen door meer uit te geven. Dat is de Belgische logica op zijn best. En dan komt het volgende agendapunt. Flexibiliteit. We gaan de uren aanpakken, zegt de ene. Ja, maar we gaan ook flexijobs uitbreiden, zegt de andere. Dus werken wordt degelijk strenger en losser. Je moet het maar kunnen uitleggen aan uw baas maandagmorgen. En ondertussen proberen ze ook de staatsfinanciën op orde te zetten. En dat is een beetje zoals uw frigo opruimen, hè? Terwijl je er constant nieuwe dingen blijft insteken. Maar dan stopt het niet, want Europa staat ook aan de deur. Het mag allemaal nog wat meer kosten, hè? Dus hup, belastingen omhoog, defensiebudget omhoog, alles omhoog, behalve de uitleg. En het onderwijs, dat moet beter, met minder geld. Dat is alsof gezegd tegen een bakker, maak betere broodjes, maar met minder bloem. En dan onze economie. Ja, die moet draaien, zeggen ze. Maar momenteel draait ze een beetje zoals een oude wasmachine. Veel lawaai, veel beweging, maar je weet niet goed of er eigenlijk wel iets proper gaat uitkomen. De ministers zeggen, we moeten de economie stimuleren. Dus geven ze geld uit dat er niet is, om dingen te kopen die we niet nodig hebben. En zodat we kunnen tonen dat het beter gaat. Dat is een beetje zoals op café gaan en zeggen, deze ronde is van mij, terwijl je hoopt dat uw bankkaart nog werkt. En daarom vragen ze zich af, waarom groeit de economie niet sneller? Misschien omdat iedereen ondertussen denkt, laat ik mijn geld maar bijhouden, voor als er nog een maatregel komt. En zo blijft alles draaien, op goede moed, veel plannen en een klein beetje Belgische magie.

springen even terug naar 1974. Naar de zon en een vleugje Franse romantiek, om eerlijk te zijn. Dit is een nummer dat je natuurlijk doet terugdenken aan lange zomeravonden en zorgeloze tijden. Een echte klassieker die je gewoon mee moest zingen, toch? Pierre Groscolas met Lady Lay. En nu even nog meegenieten met Ralph McTell en Streets of London.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

Rupert Holmes en hem. Zometeen krijg je van mij Scott McKenzie en San Francisco. Maar eerst wil ik je graag nog even meenemen op de trein. Samen met Sabine Tils.

ik raak mijn eigen straat nog niet uit. Laat staan dat ik al in San Francisco zou geraken. En wie zomer zegt, is echt natuurlijk ook kermissen. Op deze 19 juli is het opnieuw prijs in heel Vlaanderen. En dat betekent sfeer, lichtjes, smoutenbollen en misschien toch nog eens een ritje op de autoscooters. We starten meteen op deze dag met kermis in Eerpelt. En ook in Zwartberg in Genk kan je nog genieten op deze 19 juli. Een weekje later, van 25 tot en met 27 juli, trekt het kermisleven naar Winterslag in Genk. En van 25 tot en met 28 juli kan je terecht in Baal bij Tremelo. Ook Lommel Barrière doet mee, van 26 tot 28 juli. En bij de overgang naar augustus blijft het feest gewoon doorgaan met Genk Herenstraat van 31 juli tot en met 3 augustus. En in Hamme, kort bij mij dus, van 1 tot en met 4 augustus.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

met charme. Willie Nelson en Always On My Mind. Vrienden, voor mij zit het erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Geniet nog met de rest van de collega's. Geniet nog ook van het radiostation trouwens. En maak er het beste van. Geniet nog van je zondag. En natuurlijk, niet vergeten, volgende week is een nieuwe week. Dan zijn we er ook weer bij. Tot dan!

0: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van Tadej Pogacar. Het was vandaag voor Evenepoel trouwens zijn eerste ritwinst in lijn in de Tour. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de Tour gestapt. Hij won in deze ronde 3 ritten. Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet de gevaar zijn. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen.

0: op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory. Radio Memory.
2: Goeie avond.
5: Elke zondag tussen 18 en 20 uur met muzikale groeten en Cindy de Koeman, Radio Memory.

Play the Life, de bongo-song van Safri Duo. Welkom in met muzikale groeten. En ja, ik ben er tot 21 uur. En de volgende is Dead or Alive. You spin me round like a record. Goedenavond. Fijn dat u afstemt op Radio Memory.

0: Dit is Radio Memory.
1: Goedenavond.
0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.

Roseke belde en ze vroeg een plaatje aan voor iedereen. En ik mocht kiezen ofwel Michel Thaar ofwel Frédéric François. En ik koos voor deze. Michel Thaar, emmène-moi danser ce soir.

Darling, I love you, he never. En we kregen een verzoekje binnen van Geert. En ja, hij doet ook de groetjes aan iedereen. En hij vroeg deze. En daarmee zitten we in de jaren 80 met Modern Talking en Brother Louie.

0: En de volgende is Disturbed met The Sound of Silence. Maar er is precies... Ah, daar is ze.
1: Hello, darkness, my...

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.

Tot aan de klok van 7 gaan we natuurlijk nog eigenlijk een beetje op dezelfde toer. En nadien gaan we iets heel anders draaien. Maar nu Turn the Tide van Silver. En dat is natuurlijk ook een Belgische formatie met Sylvie de Bie en Wout van Dessel. En die heb ik verleden jaar eigenlijk nog zien live optreden in de Werf. En het was een programma speciaal over muziek van de jaren 90. En het was heel goed. Uit mijn jonge tijd, lang geleden.

0: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk, de tweede aankomst bergop, en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze Tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. De jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al ten vroegste in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes.

Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur! Het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn nieuwe

Jouw ogen stralen als de zon, Frans Bauer. En dat werd aangevraagd door Molly. En ja, ja, ze zijn begonnen van vorige vrijdag, de Gentse feesten. En wij gaan daar even aan denken met ja, het gekendste lied van Gent. En wat vooral eigenlijk door de Beiaard gespeeld wordt als de stoet vertrekt. Namelijk Klokke Roeland. En dit in de versie van niemand minder dan Wilfredi.

Het liedje van de Gentse feesten, namelijk Kroeke Loerand van Wilferdi. En onze volgende, dat is niemand minder dan Salvatore Adamo. En ja, wij moeten hem... hij is heel gekend in China. En ik denk dat hij een eretitel in België heeft. En wij kozen voor El Marche. En dat werd aangevraagd door niemand minder dan Nadine.

Een mars. En dat allemaal met Salvatore Adamo. En ondertussen opgezocht welke eretitel hij heeft. En hij is ridder in de kroonorde. Sinds deze koninklijke onderscheiding mag hij formeel de adellijke titel ridder dragen. En wij gaan naar de Bee Gees met How Deep Is Your Love. En deze werd aangevraagd door niemand minder dan Celeste. En dat voor iedereen.

Hoe diep is jouw liefde? How deep is your love? The Bee Gees. En we gaan naar Tony Servi en hij heeft het over My Special Prayer. Of natuurlijk vertaald in het Nederlands met Hemel, help mij.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedenavond.
4: Elke zondag tussen 18 en 20 uur met muzikale groeten en Cindy de Koeman, Radio Memory.

René en Renato met Save Your Love. En onze volgende is Paul Anka met Hello Jim. En daar gaan we straks nog een brugje mee maken. Hello Jim.

Palanka met Hello Jim, ja. En zijn meisje was er vandoor met zijn beste vriend. Of omgekeerd, zijn beste vriend met zijn meisje. En ik zei dat wij een brugje gingen maken met Palanka. En onze volgende plaat is Ma Way van Frank Sinatra. Origineel natuurlijk van Claude François. Maar wie maakte de Engelse tekst erop? Inderdaad, Palanka.

En iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier. Maui, Frank Sinatra. En wat hoort daarachter?

Deze hoort erachteraan. Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Niet veel, maar er zijn toch een paar kleine dingen dat ik zou veranderen. Oh.

0: Ze noemen haar de straatmus van Parijs, of gewoon La Môme, of gewoon weg, Edith Piaf met No Je Ne Regrette Rien. En de volgende werd aangevraagd speciaal door ons Katrientje. En ze vroeg To Where You Are, Joss Groban. En die komt eraan. Katrientje, alles komt goed, hè, meisje.
1: Radio Memory. Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Cindy op zondag van 6 tot 8 met muzikale groeten.

0: Salut Krokodil, en daarmee zaten we in het jaar 1980 met Maria de Rossi.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek
1: hoor je hier.
0: Origineel van Wham, nu Mario Franco met Bel me op. En dat kan nog...

bel me op, Mario Franco. En het is bijna gedaan met muzikale groeten, maar we zijn er natuurlijk nog een uurtje. En de volgende is Robin Gibb met Juliet. Een van de broertjes natuurlijk, die de Bee Gees.

0: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze Tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al ten vroegste in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Elke zondag tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica met Cindy de Koeman op Radio Memory.

0: Elke zondag tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica met Cindy de Koeman op Radio Memory.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Prettig weekend.
4: Vertrouwen wordt niet zomaar gegeven. Het wordt opgebouwd door tijd, eerlijkheid en wederzijds respect. Elke oprechte daad legt een nieuwe steen in de basis ervan. Maar één teleurstelling kan breuken veroorzaken die moeilijk te herstellen zijn. Daarom verdient vertrouwen onze zorg. Want wat met het hart wordt opgebouwd, moeten we met zorg bewaren. Darling, I love you. The classic illustration.

0: Darling, I Love You, de classic illustration. Soms zou ik willen dat ik mijn gevoelens heel even uit kon zetten. Niet voor altijd, maar gewoon voor even. Even geen pijn, even geen verdriet, even geen zorgen. De als een zware steen op mijn schouders rusten. Even geen tranen die zomaar verschijnen. Even geen stress die mijn hoofd maar niet loslaat. Gewoon even stil, even niets hoeven, even alleen de rust vullen. Want soms is het niet het leven waar je moe van wordt, maar alles wat je van binnen met je meedraagt. En diep in mijn hart hoop ik dat het ooit weer een dag komt waarop ik niets meer verlang, maar even niets voelen. Maar weer kan zeggen, vandaag voel ik weer een klein beetje licht.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.
0: Comme j'ai toujours envie d'aimer, Mark Hamilton.

0: J'ai toujours envie d'aimer. En luister, deel naar een beetje liefde. En luister naar elkaar. Toon respect voor de ander. En sta eens klaar. Kom op voor degene die even zonder woorden zit. Of vraag eens hoe het gaat. Aan iemand waar je nooit mee praat. Glimlach naar passanten. Zeg elkaar gedag. Vraag eens aan een ander. Hoe was jouw dag vandaag? Deel een beetje vreugde. Help elkaar daar waar het kan. Want samen kom je verder. Daar word je beide beter van.
1: Elke zondag tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica met Sien.
0: Don't forget to remember the Bee Gees. En dat werd aangevraagd door Johan.

Een van de grootste geluksmomenten in deze wereld is vriendschap. Een van de geneugden van vriendschap is dat je iemand hebt aan wie je je geheimen kunt toevertrouwen. En we gaan naar Roxy Music. Het is de cover, maar ik vind het mooiste van Roxy Music, 1981. I'm just a jealous guy.

van Roxy Music met Jealous Guy. En daarmee zitten we in het jaar 81. We blijven in de jaren 80, want we gaan naar 1984 met I Should Have Known Better van Jim Diamond. Maar eerst nog een gedichtje. Iedereen verdient op zijn tijd een knuffel, een arm om je heen. Iemand is die naast je gaat zitten of staan. Iemand die zegt, ik laat je niet alleen. Want wij, mensen, zijn sociale dieren. We hebben anderen nodig. Want soms maakt de stilte en aanwezigheid van een dierbare woorden overbodig. Dus we gaan naar I Should Have Known Better. Nadien, ja, is het natuurlijk het einde van het programma. Ik ben er 3 weken niet. En nadien kom ik natuurlijk heel graag bij jullie terug. Veel plezier nog met Lex de Groot en nadien nog Danny de Groot. En ik zou zeggen, wees vooral heel lief voor elkaar. Bye! En bedankt voor het luisteren natuurlijk.

0: huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn nieuwe

0: fijne voor Vanessa Williams.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het lied vertelt het verhaal van een vrouw die lijdzaam toeziet hoe de man van haar dromen de ene na de andere mislukte relatie aangaat. Totdat hij eindelijk beseft dat zij de ware voor hem is. Mooi, hè? Vanessa Williams uit 1992. Ze was ooit Miss Amerika, moest haar kroontje afstaan omdat ze in de Playboy terechtkwam. En dat mocht niet. Save the best for last, kreeg je te horen. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Bruno Mars en Risk It All. En dat werd de lead single van zijn album The Romantic. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie daarbij gezelschap houden. Met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, waar je ook op dit moment aan het luisteren bent, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet mee van al het moois. Zal ik je zo dadelijk meenemen naar 1974. Het is een cover, want het is oorspronkelijk afkomstig uit het Frans. Parce que je t'aime, mon enfant. Maar een coverversie werd gemaakt door Elvis Presley. En het werd een heel groot succes. My Boy is voor jullie onderweg. Na een grote hit uit 1985 van Whitney Houston. Dit is All at Once. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Oh.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

gaat over persoonlijke worstelingen, kwetsbaarheid, het loslaten van muren en de angst om te veranderen. Define of a Bad Heart. We gingen terug naar 2011 met Take It Easy on Me. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Het is hier elke week zo. En in het liefdeshoroscoop kom je te weten hoe het de komende week uiteraard met jouw liefdesleven is gesteld. Maar je hebt nog heel even geduld nodig, want je krijgt het van mij gewoon te getrouw hier in het programma pas in deel 2. Maar kan je zo lang niet wachten? En misschien heb je het stiekem alvast gedaan? Wel, het staat alvast op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar kan je het volledig lezen. Hoe het met jouw liefdesleven dus de komende week is gesteld. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug op Facebook. Maar je kan het liefdeshoroscoop ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. En dat is Lex_degroot. Zometeen de jongens van Raccoon met Daffodils. Maar eerst, ze zijn nog afs. Nadat ze de Bengals had verlaten, is ze solo verder gegaan uit 1991. Unconditional love.

0: Nadat hij de band The Commodores had verlaten, bracht hij zijn eerste soloalbum uit. Dat was in 1982. En daaruit komt dit wondermooie, Truly. We hebben het natuurlijk over Lionel Richie. Ik had het er net al over onze Facebookpagina van Liefde enzovoort en dat je daar het liefdeshoroscoop terugvindt. Niet alleen dat, maar je kan ook naar een aantal platen kijken die hier vandaag of de afgelopen tijd op horen voorbij komen. Ik heb er een aantal gebundeld. En verder heb ik ook een link naar Mixcloud geplaatst. Want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren. Of het misschien te herbeluisteren. Om het jou gemakkelijk te maken de weg daar naartoe te vinden, heb ik de link op de Facebookpagina geplaatst. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, liken of volg de pagina dan ook. Zometeen, Rob de Nijs uit 1977. Het werd zomer. Na deze fijne voor Shelby Lynn. En afkomstig uit de film Bridget Jones' Diary. Dit is Dream Song.
1: In the

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

hem veel te weinig op de radio. Deze mooie voor Surface uit 1987. En Happy. Liefde enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen, gaat straks aan de andere kant nog lekker door. We hebben dan voor jou ook het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, nog heel even geduld. Straks in deel 2 gaan we dat allemaal uit de doeken doen. In dit uur neem ik je onder andere nog mee naar 1989. Dionysus dus was jarenlang de vaste bassist van Wham en de soloband van George Michael. George Michael hielp zijn vriend met het schrijven van deze single, produceerde het ook en de herkenbare achtergrondzang is eveneens George Michael. Let goed op. Dionysus, Heaven Help Me. Graag tot zometeen.

0: de Avalanche stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen. Brian Ferry hoort haar stem wanneer hij door de gang van een New Yorkse studio loopt en wist meteen wat hij voor de plaat nodig heeft. Op de hoes van het album Avalon staat trouwens een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt. Deze figuur is het toenmalige verloofde van Brian Ferry, Lucy Helmore. Avalon van Roxy Music uit 1982. En daarvoor Somber, My Body Isn't Ready. Dit is Liefde Enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje krijg je van mij de allermooiste love songs van toen en van nu. Met natuurlijk niet te vergeten, ja, het komt er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. Nog 3 plaatjes geduld. Maar we gaan die tijd wel heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Andy Gibb uit 1977 zometeen. I Just Want To Be Your Everything. En wat dacht je van dit pareltje? Rev Ravencroft uit 1985. Maxi. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: 2022. Deze voor Guido van de Graaf. Ich liebe dich. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, daar is het nu tijd voor geworden om er eens naar te kijken.
1: Ram?
0: Je voelt dat het tijd is om minder te twijfelen en meer te genieten van wat zich aandient. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen een ontspannen gevoel geeft. Bij koppels zorgt een spontaan uitstapje voor nieuwe energie. Tegen het weekend groeit het vertrouwen in elkaar. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar zekerheid, maar deze week vraagt de liefde ook een beetje durf. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die heel anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek opnieuw warmte in de relatie. Soms ontstaat de mooiste verbondenheid uit een klein gebaar. 4 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je sociale kant komt volop naar voren. Singles trekken gemakkelijk de aandacht en kunnen een bijzonder leuke ontmoeting beleven. Bij koppels zorgen humor en luchtigheid voor een ontspannen sfeer. Vooral het komend weekend voelt als een dag waarop alles vanzelf lijkt te verlopen. Tweeling, jij bent de winnaar deze week, met 10 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je hebt behoefte aan duidelijkheid en merkt sneller wie echt moeite voor je doet. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die oprecht interesse toont. Bij koppels helpt het om verwachtingen rustig uit te spreken. Dat voorkomt onnodige misverstanden. Kreeft. Je hebt er 5 verdiend.
1: Leeuw.
0: Je hoeft deze week niets te bewijzen. Singles kunnen iemand ontmoeten die vooral valt voor je natuurlijke uitstraling. Bij koppels zorgt een rustige avond samen voor meer verbondenheid dan een drukke planning. De liefde zit deze week in de eenvoud. 2 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat het verleden makkelijker los en kijkt opnieuw vooruit. Singles kunnen een onverwachte klik voelen met iemand die ze al langer kennen. Bij koppels brengt een gezamenlijke beslissing meer vertrouwen voor de toekomst. Het weekend voelt bijzonder hoopvol aan. Maagd, je hebt 8 knuffelpunten verdiend. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme blijft niet onopgemerkt, maar je verlangt vooral naar echtheid. Singles kunnen iemand ontmoeten die onmiddellijk een vertrouwd gevoel oproept. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warme sfeer. Een spontaan compliment doet wonderen. Weegschaal, 6 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Niet alles verloopt zoals je vooraf had verwacht. Singles kunnen twijfelen of iemand wel dezelfde gevoelens heeft. Bij koppels is geduld belangrijker dan gelijk willen krijgen. Door rustig te blijven ontstaat vanzelf meer duidelijkheid. 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je optimisme werkt aanstekelijk en brengt mooie ontmoetingen op je pad. Singles kunnen tijdens een onverwachte activiteit iemand leren kennen die hen blijft bezighouden. Bij koppels zorgt spontaniteit opnieuw voor plezier en verbondenheid. Samen lachen doet deze week bijzonder veel. Boogschutter, je hebt er 9 verdiend.
0: Steenbok.
1: Je voelt dat je wat vaker mag tonen wat er in je hart leeft. Singles mogen gerust zelf de eerste stap zetten. Bij koppels brengt een open gesprek opnieuw rust en vertrouwen. Een klein romantisch moment blijft lang nazinderen. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je kijkt met een frisse blik naar de liefde. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele ideeën. Bij koppels brengt een onverwachte uitnodiging opnieuw leven in de relatie. Richting het volgende weekend voel je meer verbondenheid. 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je straalt rust uit en dat werkt bijzonder aantrekkelijk. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die langzaam maar zeker groeit. Bij koppels zorgen begrip en aandacht voor een sterk gevoel van veiligheid. Je merkt dat liefde tijd mag krijgen om te bloeien. Vissen, jullie hebben deze week 4 knuffelpunten. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje nalezen. Want het staat op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. En natuurlijk kan je het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

betekende de internationale doorbraak voor deze Nederlandse band Vandenberg. Het debuutalbum met daarop deze Burning Heart werd trouwens opgenomen in de Soul Studios in Cookham, Engeland. En deze studio was destijds eigendom van niemand minder dan Jimmy Page, de legendarische gitarist van Led Zeppelin. Vandenberg uit 1983.

0: te horen krijgt, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed dromen. En heb ik uiteraard weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1989. Het nummer bevat lead vocals van Barry White, James Ingram, L. DeBarge en L. B. Shore. Quincy Jones, met dat wondermooie The Secret Garden. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: toornige ijsheer die een maatjes onderzocht. Die vink bezinkt ik nooit meer, ik voelde mij bekocht. Het was nog een jong gesje, hij kwam er pas van school. Hij zei,
1: ga je geen bloed, man?

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.